0: Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vier uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

allemaal dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar dat kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vrijdagochtend komen aan de westkust op de Wadden en het IJsselmeer zware windstoten voor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Het weer, het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Aan de kust kunnen ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen, bij een graad of 22.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: In het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad is dinsdagmiddag een grote batterij geopend. Die slaat de stroom op van de windmolens van Windplant Groen. Op het moment dat er wel stroom wordt opgewekt, maar niet genoeg wordt afgenomen. Die stroom kan dan weer in windluwe periodes worden gebruikt. De 86 windturbines van Windplant Groen staan verspreid in de gemeente Dronten en Lelystad. En ze kunnen jaarlijks 1,9 miljoen megawatt-hour aan stroom opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. Gemiddeld goed voor het jaargebruik van zo'n 800.000 huishoudens. En afgelopen woensdag is de 40-jarige Harry R. uit Lelystad veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Deskundigen vrezen dat hij opnieuw gewelddadig zal kunnen zijn en mogelijk deze keer met dodelijke afloop, als hij niet intensief wordt behandeld.

0: Ze stellen dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline trekken en een drugsprobleem. Hij is eerder veroordeeld geweest voor huiselijk geweld en heeft in het verleden ook al TBS met voorwaarden gehad. 2 weken terug verklaarde zijn vriendin nog dat ze spijt had van haar aangifte en wilde dat hij weer thuis kwam. De rechtbank zag geen reden om van het deskundige advies af te wijken. Daarom zal er behandeld worden binnen het kader van TBS met dwangverpleging, zo meldt Omroep Flevoland. Het is onontkoombaar dat de Waaggarage volgend jaar 2 maanden dichtgaat voor een verbouwing. Het is wel de minst ingrijpende sluiting van een aantal varianten die voorlagen voor de verbouwing. Dat meldt het college van BHW in antwoord op de vragen van diverse raadsfracties. Aanvankelijk was er steeds sprake van dat de oprit van de garage verlegd zou worden naar station Balkon Noord, langs het spoor, waar nu nog de tijdelijke koffieshop staat. Dat blijkt echter niet mogelijk. Er lag nog een 2e alternatief op tafel, om de ingang namelijk te verplaatsen naar het bestaande parkeerterrein bij de ijssalon. Die locatie blijkt echter te klein en ligt ook te dicht op de bestaande appartementen. En het gedicht van de week komt deze week van de hand van Miss Fly, oftewel Robin Orsel. Het gedicht heet Zombie Apocalypse en is te lezen op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Af en toe regent of motregent het licht. Soms komt de zon er eventjes bij. Later op de dag blijft het zo goed als droog en is de bewolking gebroken. Ondanks een vrij krachtige westenwind is het met vanmiddag 22 of 23 graden best warm voor begin september. Vanavond eerst enkele opklaringen en droog, later meer bewolking en soms nat. De wind blijft stevig doorwaaien en daardoor krijgen we een milde nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen ook veel bewolking, maar volgens mij hebben we de paraplu vaker nodig. Ook kunnen er flinke regenplassen ontstaan, want soms hoost het flink. Later op de dag klaart het weer op. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, ook waait het een groot deel van de dag flink. In het weekend is het beter, er is genoeg ruimte voor de zon en het blijft droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boon.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
4: We rekenen uit dat het zo tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
3: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
5: Game's a match.
6: And it's another big upset in the men's draw.
5: 6-4, 7-5, 6-2.
3: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: denken. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd. Vanwege de gewelddadige gebeurtenissen begin deze week. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt, onder wie 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. En een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken, wat betekent dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoek mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt, buien en veel wind, vooral in het noorden veel regen, bij 19 tot 24 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Budgetlening voor starters is op en dus is de politiek gevraagd om extra budget. De gemeente wil namelijk extra budget ter beschikking stellen voor de starterslening. Omdat het geld op dit moment op is, kunnen er geen nieuwe leningen worden verstrekt. Het college van BMW wil dan ook 10 miljoen euro extra ter beschikking stellen. Het mooie aan de lening is dat de gemeente er nauwelijks risico over loopt, want het geld wordt terugbetaald. Dat blijkt namelijk ook uit de praktijk. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. Omroep Flevoland bericht dat Flevolandse zwemwateren zijn verontreinigd met chemische stoffen, maar zwemmers worden daar niet voor gewaarschuwd. Zo meldt Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor

0: Ecologie. Zij hebben onderzoek gedaan en de vervuiling komt blijkbaar in het hele land voor. Een aantal meren in Flevoland staat zelfs in de top 100 van meest chemisch verontreinigde wateren in Nederland. Koenraad Bakkers, een onderzoeker van natuur en milieu, gaf aan dat er in 2014 nog wateren bestonden zonder deze verontreiniging, maar nu zien ze enkel nog verontreinigd water. Zwemmers kunnen onder andere worden blootgesteld aan PFAS, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en vuilafstotende stoffen. De aangetroffen chemische stoffen zijn onder meer afkomstig van bestrijdingsmiddelen en komen ze ook vooral uit stedelijke gebieden en de industrie. En als u het jaar al snel vond gaan, aangezien het alweer september is, kijken sommige mensen al uit naar de jaarwisseling en hoe deze behoort te verlopen. Flevo Post bericht namelijk dat Lelystad meedoet aan de landelijke inleveractie van vuurwerk. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling is natuurlijk ingegaan. En eind september kun je daarom je overgebleven vuurwerk veilig en kosteloos inleveren. De wet is ingegaan sinds 1 augustus. Het vuurwerk kan op maandag 28 september ingeleverd worden tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags aan de Wichtstraat nummer 1. Het inleveren is dus gratis, het gaat anoniem en, heel belangrijk, zonder boete. Burgemeester Mieke Baltus ondersteunt de actie. Zij zegt: een mooie jaarwisseling is een veilige jaarwisseling. Samen zorgen we voor een prettige jaarwisseling en een fijne start van het nieuwe jaar. Meer informatie op leverjevuurwerkin.nl.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het lijkt vandaag wel herfst. Eerst is het overwegend bewolkt en regenachtig in Lelystad. Na de ochtendspits wordt het enige tijd nat. In de loop van de middag trekt de regen geleidelijk aan weg en klaart het breed op. De wind waait fors vanuit het westen, windkracht 5 in de stad. Het is toch best wel warm met een maximumtemperatuur van 21 of 22 graden. Vanavond neemt de wind af en is het vrij helder. Vannacht weinig bewolking en een minimumtemperatuur van een graad of 15. In het weekend hebben we juist met mooi nazomerweer te maken. Het is rustig en droog met veel zonneschijn. Zaterdag wordt het bij matige wind net als vandaag een graad of 21. In de nacht naar zondag koelt het behoorlijk af, maar zondagmiddag is het door zuidenwind met 23 of 24 graden vrij warm voor begin september. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, 7 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
4: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
3: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte bovenleiding rijden geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Putten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Old Covent Garden. I remember only two.

0: stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van der Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Budgetlening voor starters is op en dus is de politiek gevraagd om extra budget. De gemeente wil namelijk extra budget ter beschikking stellen voor de starterslening. Omdat het geld op dit moment op is, kunnen er geen nieuwe leningen worden verstrekt. Het college van BMW wil dan ook 10 miljoen euro extra ter beschikking stellen. Het mooie aan de lening is dat de gemeente er nauwelijks risico over loopt, want het geld wordt terugbetaald. Dat blijkt namelijk ook uit de praktijk. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. Omroep Flevoland bericht dat Flevolandse zwemwateren zijn verontreinigd met chemische stoffen, maar zwemmers worden daar niet voor gewaarschuwd. Zo meldt Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Zij hebben onderzoek gedaan en de vervuiling komt blijkbaar in het hele land voor. Een aantal meren in Flevoland staat zelfs in de top 100 van meest chemisch verontreinigde wateren in Nederland. Koenraad Bakkers, een onderzoeker van Natuur en Milieu, gaf aan dat er in 2014 nog wateren bestonden zonder deze verontreiniging, maar nu zien ze enkel nog verontreinigd water. Zwemmers kunnen onder andere worden blootgesteld aan PFAS, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en vuilafstotende stoffen. De aangetroffen chemische stoffen zijn onder meer afkomstig van bestrijdingsmiddelen en komen ze ook vooral uit stedelijke gebieden en de industrie. En als u het jaar al snel vond gaan, aangezien het alweer september is, kijken sommige mensen al uit naar de jaarwisseling en hoe deze behoort te verlopen. Flevo Post bericht namelijk dat Lelystad meedoet aan de landelijke inleveractie van vuurwerk. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling is natuurlijk ingegaan. En eind september kun je daarom je overgebleven vuurwerk veilig en kosteloos inleveren. De wet is ingegaan sinds 1 augustus. Het vuurwerk kan op maandag 28 september ingeleverd worden tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags aan de Wichtstraat nummer 1. Het inleveren is dus gratis, het gaat anoniem en, heel belangrijk, zonder boete. Burgemeester Mieke Baltus ondersteunt de actie. Zij zegt: een mooie jaarwisseling is een veilige jaarwisseling. Samen zorgen we voor een prettige jaarwisseling en een fijne start van het nieuwe jaar. Meer informatie op leverjevuurwerkin.nl.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het lijkt vandaag wel herfst. Eerst is het overwegend bewolkt en regenachtig in Lelystad. Na de ochtendspits wordt het enige tijd nat. In de loop van de middag trekt de regen geleidelijk aan weg en klaart het breed op. De wind waait fors vanuit het westen, windkracht 5 in de stad. Het is toch best wel warm met een maximumtemperatuur van 21 of 22 graden. Vanavond neemt de wind af en is het vrij helder. Vannacht weinig bewolking en een minimumtemperatuur van een graad of 15. In het weekend hebben we juist met mooi nazomerweer te maken. Het is rustig en droog met veel zonneschijn. Zaterdag wordt het bij matige wind net als vandaag een graad of 21. In de nacht naar zondag koelt het behoorlijk af, maar zondagmiddag is het door zuidenwind met 23 of 24 graden vrij warm voor begin september. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn 4 kilometer file bij Afrit Hoenderloo door een kapotte vrachtwagen 5 minuten vertraging. En 50 Emmeloord-Zwolle 10 minuten vertraging tussen Kampen-Noord en Knoopend-Hattemerbroek 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
5: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloed golf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
7: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
5: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat 3 kilometer file bij afrit Hoenderlo. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampenoord en Knoop het Hattemerbroek 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De hele dag.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Mijn leven is eerlijk gezegd niet bepaald spannend. Alles gaat gewoon zijn gangetje, omdat ik me nergens druk over maak. Laat mij maar gewoon rustig achterover leunen en een beetje kijken naar de regen die kringen maakt in een plas. Ik kan urenlang thee drinken en met iemand discussiëren over de belangrijke dingen van het leven. Meer dan dat heb ik niet nodig. En ik ben de eerste die toegeeft dat het eigenlijk niet gezond is. Soms ben ik niet vooruit te branden, weet je. Dan slaap ik een gat in de dag en stap uiteindelijk halverwege de middag toch maar uit bed omdat dat zo moet. Vrienden van me zeggen dat ik eens wat van mijn leven moet maken. Dat ik zou moeten gaan studeren bijvoorbeeld, maar dat zie ik mezelf niet doen. De enige reden waarom ik een boek zou lezen is om niet in slaap te vallen. Ja, ik weet het, zo schiet het niet op. Maar ik kan in ieder geval even de werkelijkheid vergeten. Het is een meer dan welkome vlucht uit mijn saaie leven. Ach, misschien denk je nu wel dat er een steekje aan me los is en dat zal best. Maar het enige dat ik zou willen is iemand die tegen me zegt dat ze er altijd voor me is als ik wakker word. Iemand die mijn tranen kan drogen als het me weer eens te veel wordt. Maar zo iemand is er niet. En daarom blijf ik maar in mijn eentje staren naar de regen die kringen maakt in een plaats.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Budgetlening voor starters is op en dus is de politiek gevraagd om extra budget. De gemeente wil namelijk extra budget ter beschikking stellen voor de starterslening. Omdat het geld op dit moment op is, kunnen er geen nieuwe leningen worden verstrekt. Het college van BMW wil dan ook 10 miljoen euro extra ter beschikking stellen. Het mooie aan de lening is dat de gemeente er nauwelijks risico over loopt, want het geld wordt terugbetaald. Dat blijkt namelijk ook uit de praktijk. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. Omroep Flevoland bericht dat Flevolandse zwemwateren zijn verontreinigd met chemische stoffen, maar zwemmers worden daar niet voor gewaarschuwd. Zo meldt Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Zij hebben onderzoek gedaan en de vervuiling komt blijkbaar in het hele land voor. Een aantal meren in Flevoland staat zelfs in de top 100 van meest chemisch verontreinigde wateren in Nederland. Koenraad Bakkers, een onderzoeker van Natuur en Milieu, gaf aan dat er in 2014 nog wateren bestonden zonder deze verontreiniging, maar nu zien ze enkel nog verontreinigd water. Zwemmers kunnen onder andere worden blootgesteld aan PFAS, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en vuilafstotende stoffen. De aangetroffen chemische stoffen zijn onder meer afkomstig van bestrijdingsmiddelen en komen ze ook vooral uit stedelijke gebieden en de industrie. En als u het jaar al snel vond gaan, aangezien het alweer september is, kijken sommige mensen al uit naar de jaarwisseling en hoe deze behoort te verlopen. Flevo Post bericht namelijk dat Lelystad meedoet aan de landelijke inleveractie van vuurwerk. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling is natuurlijk ingegaan. En eind september kun je daarom je overgebleven vuurwerk veilig en kosteloos inleveren. De wet is ingegaan sinds 1 augustus. Het vuurwerk kan op maandag 28 september ingeleverd worden tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags aan de Wichtstraat nummer 1. Het inleveren is dus gratis, het gaat anoniem en, heel belangrijk, zonder boete. Burgemeester Mieke Baltus ondersteunt de actie. Zij zegt: een mooie jaarwisseling is een veilige jaarwisseling. Samen zorgen we voor een prettige jaarwisseling en een fijne start van het nieuwe jaar. Meer informatie op leverjevuurwerkin.nl.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het lijkt vandaag wel herfst. Eerst is het overwegend bewolkt en regenachtig in Lelystad. Na de ochtendspits wordt het enige tijd nat. In de loop van de middag trekt de regen geleidelijk aan weg en klaart het breed op. De wind waait fors vanuit het westen, windkracht 5 in de stad. Het is toch best wel warm met een maximumtemperatuur van 21 of 22 graden. Vanavond neemt de wind af en is het vrij helder. Vannacht weinig bewolking en een minimumtemperatuur van een graad of 15. In het weekend hebben we juist met mooi nazomerweer te maken. Het is rustig en droog met veel zonneschijn. Zaterdag wordt het bij matige wind net als vandaag een graad of 21. In de nacht naar zondag koelt het behoorlijk af, maar zondagmiddag is het door zuidenwind met 23 of 24 graden vrij warm voor begin september. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Wiel op de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij,
2: Radio Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als een bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Budgetlening voor starters is op en dus is de politiek gevraagd om extra budget. De gemeente wil namelijk extra budget ter beschikking stellen voor de starterslening. Omdat het geld op dit moment op is, kunnen er geen nieuwe leningen worden verstrekt. Het college van BMW wil dan ook 10 miljoen euro extra ter beschikking stellen. Het mooie aan de lening is dat de gemeente er nauwelijks risico over loopt, want het geld wordt terugbetaald. Dat blijkt namelijk ook uit de praktijk. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. Omroep Flevoland bericht dat Flevolandse zwemwateren zijn verontreinigd met chemische stoffen, maar zwemmers worden daar niet voor gewaarschuwd. Zo meldt Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Zij hebben onderzoek gedaan en de vervuiling komt blijkbaar in het hele land voor. Een aantal meren in Flevoland staat zelfs in de top 100 van meest chemisch verontreinigde wateren in Nederland. Koenraad Bakkers, een onderzoeker van Natuur en Milieu, gaf aan dat er in 2014 nog wateren bestonden zonder deze verontreiniging, maar nu zien ze enkel nog verontreinigd water. Zwemmers kunnen onder andere worden blootgesteld aan PFAS, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en vuilafstotende stoffen. De aangetroffen chemische stoffen zijn onder meer afkomstig van bestrijdingsmiddelen en komen ze ook vooral uit stedelijke gebieden en de industrie. En als u het jaar al snel vond gaan, aangezien het alweer september is, kijken sommige mensen al uit naar de jaarwisseling en hoe deze behoort te verlopen. Flevo Post bericht namelijk dat Lelystad meedoet aan de landelijke inleveractie van vuurwerk. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling is natuurlijk ingegaan. En eind september kun je daarom je overgebleven vuurwerk veilig en kosteloos inleveren. De wet is ingegaan sinds 1 augustus. Het vuurwerk kan op maandag 28 september ingeleverd worden tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags aan de Wichtstraat nummer 1. Het inleveren is dus gratis, het gaat anoniem en, heel belangrijk, zonder boete. Burgemeester Mieke Baltus ondersteunt de actie. Zij zegt: een mooie jaarwisseling is een veilige jaarwisseling. Samen zorgen we voor een prettige jaarwisseling en een fijne start van het nieuwe jaar. Meer informatie op leverjevuurwerkin.nl.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het lijkt vandaag wel herfst. Eerst is het overwegend bewolkt en regenachtig in Lelystad. Na de ochtendspits wordt het enige tijd nat. In de loop van de middag trekt de regen geleidelijk aan weg en klaart het breed op. De wind waait fors vanuit het westen, windkracht 5 in de stad. Het is toch best wel warm met een maximumtemperatuur van 21 of 22 graden. Vanavond neemt de wind af en is het vrij helder. Vannacht weinig bewolking en een minimumtemperatuur van een graad of 15. In het weekend hebben we juist met mooi nazomerweer te maken. Het is rustig en droog met veel zonneschijn. Zaterdag wordt het bij een matige wind, net als vandaag, een graad of 21. In de nacht naar zondag koelt het behoorlijk af, maar zondagmiddag is het door zuidenwind met 23 of 24 graden vrij warm voor begin september. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren, zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De

0: Van vrijwilligerswerk, of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Budgetlening voor starters is op en dus is de politiek gevraagd om extra budget. De gemeente wil namelijk extra budget ter beschikking stellen voor de starterslening. Omdat het geld op dit moment op is, kunnen er geen nieuwe leningen worden verstrekt. Het college van BMW wil dan ook 10 miljoen euro extra ter beschikking stellen. Het mooie aan de lening is dat de gemeente er nauwelijks risico over loopt, want het geld wordt terugbetaald. Dat blijkt namelijk ook uit de praktijk. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. Omroep Flevoland bericht dat Flevolandse zwemwateren zijn verontreinigd met chemische stoffen, maar zwemmers worden daar niet voor gewaarschuwd. Zo meldt Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Zij hebben onderzoek gedaan en de vervuiling komt blijkbaar in het hele land voor. Een aantal meren in Flevoland staat zelfs in de top 100 van meest chemisch verontreinigde wateren in Nederland. Koenraad Bakkers, een onderzoeker van Natuur en Milieu, gaf aan dat er in 2014 nog wateren bestonden zonder deze verontreiniging, maar nu zien ze enkel nog verontreinigd water. Zwemmers kunnen onder andere worden blootgesteld aan PFAS, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en vuilafstotende stoffen. De aangetroffen chemische stoffen zijn onder meer afkomstig van bestrijdingsmiddelen en komen ze ook vooral uit stedelijke gebieden en de industrie. En als u het jaar al snel vond gaan, aangezien het alweer september is, kijken sommige mensen al uit naar de jaarwisseling en hoe deze behoort te verlopen. Flevo Post bericht namelijk dat Lelystad meedoet aan de landelijke inleveractie van vuurwerk. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling is natuurlijk ingegaan. En eind september kun je daarom je overgebleven vuurwerk veilig en kosteloos inleveren. De wet is ingegaan sinds 1 augustus. Het vuurwerk kan op maandag 28 september ingeleverd worden tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags aan de Wichtstraat nummer 1. Het inleveren is dus gratis, het gaat anoniem en, heel belangrijk, zonder boete. Burgemeester Mieke Baltus ondersteunt de actie. Zij zegt: een mooie jaarwisseling is een veilige jaarwisseling. Samen zorgen we voor een prettige jaarwisseling en een fijne start van het nieuwe jaar. Meer informatie op leverjevuurwerkin.nl.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het lijkt vandaag wel herfst. Eerst is het overwegend bewolkt en regenachtig in Lelystad. Na de ochtendspits wordt het enige tijd nat. In de loop van de middag trekt de regen geleidelijk aan weg en klaart het breed op. De wind waait fors vanuit het westen, windkracht 5 in de stad. Het is toch best wel warm met een maximumtemperatuur van 21 of 22 graden. Vanavond neemt de wind af en is het vrij helder. Vannacht weinig bewolking en een minimumtemperatuur van een graad of 15. In het weekend hebben we juist met mooi nazomerweer te maken. Het is rustig en droog met veel zonneschijn. Zaterdag wordt het bij matige wind net als vandaag een graad of 21. In de nacht naar zondag koelt het behoorlijk af, maar zondagmiddag is het door zuidenwind met 23 of 24 graden vrij warm voor begin september. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat 4 kilometer file bij Knoopend Waterberg. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A28 Zwolle richting Amersfoort. 7 kilometer tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. De vertraging is nog geen 10 minuten. Op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Zuid 4 kilometer file. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Budgetlening voor starters is op en dus is de politiek gevraagd om extra budget. De gemeente wil namelijk extra budget ter beschikking stellen voor de starterslening. Omdat het geld op dit moment op is, kunnen er geen nieuwe leningen worden verstrekt. Het college van BNW wil dan ook 10 miljoen euro extra ter beschikking stellen. Het mooie aan de lening is dat de gemeente er nauwelijks risico over loopt, want het geld wordt terugbetaald. Dat blijkt namelijk ook uit de praktijk. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. Omroep Flevoland bericht dat Flevolandse zwemwateren zijn verontreinigd met chemische stoffen, maar zwemmers worden daar niet voor gewaarschuwd. Zo meldt Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Zij hebben onderzoek gedaan en de vervuiling komt blijkbaar in het hele land voor. Een aantal meren in Flevoland staat zelfs in de top 100 van meest chemisch verontreinigde wateren in Nederland. Koenraad Bakkers, een onderzoeker van Natuur en Milieu, gaf aan dat er in 2014 nog wateren bestonden zonder deze verontreiniging, maar nu zien ze enkel nog verontreinigd water. Zwemmers kunnen onder andere worden blootgesteld aan PFAS, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en vuilafstotende stoffen. De aangetroffen chemische stoffen zijn onder meer afkomstig van bestrijdingsmiddelen en komen ze ook vooral uit stedelijke gebieden en de industrie. En als u het jaar al snel vond gaan, aangezien het alweer september is, kijken sommige mensen al uit naar de jaarwisseling en hoe deze behoort te verlopen. Flevo Post bericht namelijk dat Lelystad meedoet aan de landelijke inleveractie van vuurwerk. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling.

0: maar neemt vanavond in kracht af. Met weinig wind en bewolking koelt het vannacht af naar een graad of 16. In het weekend hebben we met prima zomerweer te maken. Het is tamelijk rustig en droog, daarbij schijnt de zon volop. Zondag wordt het bij een matige westelijke wind, net als vandaag, maximaal 21 graden. In de nacht naar zondag is het koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Maar zondagmiddag is het door een zwakke tot matige zuidenwind vrij warm voor begin september. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo, 6 kilometer file. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk ook, 6 kilometer file. Richting Amersfoort. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaak en 9 kilometer file. Bijna 10 minuten op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampert Noord en knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Budgetlening voor starters is op en dus is de politiek gevraagd om extra budget. De gemeente wil namelijk extra budget ter beschikking stellen voor de starterslening. Omdat het geld op dit moment op is, kunnen er geen nieuwe leningen worden verstrekt. Het college van BMW wil dan ook 10 miljoen euro extra ter beschikking stellen. Het mooie aan de lening is dat de gemeente er nauwelijks risico over loopt, want het geld wordt terugbetaald. Dat blijkt namelijk ook uit de praktijk. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. Omroep Flevoland bericht dat Flevolandse zwemwateren zijn verontreinigd met chemische stoffen, maar zwemmers worden daar niet voor gewaarschuwd. Zo meldt Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Zij hebben onderzoek gedaan en de vervuiling komt blijkbaar in het hele land voor. Een aantal meren in Flevoland staat zelfs in de top 100 van meest chemisch verontreinigde wateren in Nederland. Koenraad Bakkers, een onderzoeker van Natuur en Milieu, gaf aan dat er in 2014 nog wateren bestonden zonder deze verontreiniging, maar nu zien ze enkel nog verontreinigd water. Zwemmers kunnen onder andere worden blootgesteld aan PFAS, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en vuilafstotende stoffen. De aangetroffen chemische stoffen zijn onder meer afkomstig van bestrijdingsmiddelen en komen ze ook vooral uit stedelijke gebieden en de industrie. En als u het jaar al snel vond gaan, aangezien het alweer september is, kijken sommige mensen al uit naar de jaarwisseling en hoe deze behoort te verlopen. Flevo Post bericht namelijk dat Lelystad meedoet aan de landelijke inleveractie van vuurwerk. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling is natuurlijk ingegaan en eind september kun je daarom je overgebleven vuurwerk veilig en kosteloos inleveren. De wet is ingegaan sinds 1 augustus. Het vuurwerk kan op maandag 28 september ingeleverd worden tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags aan de Wichtstraat.

A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent 3 kilometer file. Een kwartier vertraging op de N307 Kampen-Lelystad bij de aansluiting met de A6 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn 10 minuten vertraging tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo 9 kilometer file. 10 minuten extra op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging, 8 kilometer file. Een kwartier op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg. Op de A50 Arnhem richting Os 10 minuten vertraging bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Budgetlening voor starters is op en dus is de politiek gevraagd om extra budget. De gemeente wil namelijk extra budget ter beschikking stellen voor de starterslening. Omdat het geld op dit moment op is, kunnen er geen nieuwe leningen worden verstrekt. Het college van BMW wil dan ook 10 miljoen euro extra ter beschikking stellen. Het mooie aan de lening is dat de gemeente er nauwelijks risico over loopt, want het geld wordt terugbetaald. Dat blijkt namelijk ook uit de praktijk. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. Omroep Flevoland bericht dat Flevolandse zwemwateren zijn verontreinigd met chemische stoffen, maar zwemmers worden daar niet voor gewaarschuwd. Zo meldt Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Zij hebben onderzoek gedaan en de vervuiling komt blijkbaar in het hele land voor. Een aantal meren in Flevoland staat zelfs in de top 100 van meest chemisch verontreinigde wateren in Nederland. Koenraad Bakkers, een onderzoeker van Natuur en Milieu, gaf aan dat er in 2014 nog wateren bestonden zonder deze verontreiniging, maar nu zien ze enkel nog verontreinigd water. Zwemmers kunnen onder andere worden blootgesteld aan PFAS, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en vuilafstotende stoffen. De aangetroffen chemische stoffen zijn onder meer afkomstig van bestrijdingsmiddelen en komen ze ook vooral uit stedelijke gebieden en de industrie. En als u het jaar al snel vond gaan, aangezien het alweer september is, kijken sommige mensen al uit naar de jaarwisseling en hoe deze behoort te verlopen. Flevopost bericht namelijk dat Lelystad meedoet aan de landelijke inleveractie van vuurwerk. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling is natuurlijk ingegaan en eind september kun je daarom je overgebleven vuurwerk veilig en kosteloos inleveren. De wet is ingegaan sinds 1 augustus. Het vuurwerk kan op maandag 28 september ingeleverd worden tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags aan de Wichtstraat nummer 1. Het inleveren is dus gratis, het gaat anoniem en, heel belangrijk, zonder boete. Burgemeester Mieke Baltus ondersteunt de actie. Zij zegt: een mooie jaarwisseling is een veilige jaarwisseling. Samen zorgen we voor een prettige jaarwisseling en een fijne start van het nieuwe jaar. Meer informatie op leverjevuurwerkin.nl.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De wolken en regen trekken de komende uren weg uit Lelystad. Van het noordwesten uit klaart het breed op. De wind waait eerst stevig, maar neemt vanavond in kracht af. Met weinig wind en bewolking koelt het vannacht af naar een graad of 16. In het weekend hebben we met prima zomerweer te maken. Het is tamelijk rustig en droog, daarbij schijnt de zon volop. Zondag wordt het bij een matige westelijke wind, net als vandaag, maximaal 21 graden. In de nacht naar zondag is het koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Maar zondagmiddag is het door een zwakke tot matige zuidenwind vrij warm voor begin september. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het midden van het land staat 100 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Voorthuizen, 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem, voor knooppunt Waterberg, 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Amersfoort en Nijkerk, 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar de afrit dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 20 minuten. A50 van Arnhem naar Os, voor Ravenstein, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 3 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ongeveer 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Knopend Waterberg 10 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Knoop Tatmerbroek 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Waterberg 1 kwartier. De A50 van Arnhem naar Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Budgetlening voor starters is op en dus is de politiek gevraagd om extra budget. De gemeente wil namelijk extra budget ter beschikking stellen voor de starterslening. Omdat het geld op dit moment op is, kunnen er geen nieuwe leningen worden verstrekt. Het college van BMW wil dan ook 10 miljoen euro extra ter beschikking stellen. Het mooie aan de lening is dat de gemeente er nauwelijks risico over loopt, want het geld wordt terugbetaald. Dat blijkt namelijk ook uit de praktijk. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. Omroep Flevoland bericht dat Flevolandse zwemwateren zijn verontreinigd met chemische stoffen, maar zwemmers worden daar niet voor gewaarschuwd. Zo meldt Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Zij hebben onderzoek gedaan en de vervuiling komt blijkbaar in het hele land voor. Een aantal meren in Flevoland staat zelfs in de top 100 van meest chemisch verontreinigde wateren in Nederland. Koenraad Bakkers, een onderzoeker van Natuur en Milieu, gaf aan dat er in 2014 nog wateren bestonden zonder deze verontreiniging, maar nu zien ze enkel nog verontreinigd water. Zwemmers kunnen onder andere worden blootgesteld aan PFAS, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en vuilafstotende stoffen. De aangetroffen chemische stoffen zijn onder meer afkomstig van bestrijdingsmiddelen en komen ze ook vooral uit stedelijke gebieden en de industrie. En als u het jaar al snel vond gaan, aangezien het alweer september is, kijken sommige mensen al uit naar de jaarwisseling en hoe deze behoort te verlopen. Flevo Post bericht namelijk dat Lelystad meedoet aan de landelijke inleveractie van vuurwerk. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling is natuurlijk ingegaan. En eind september kun je daarom je overgebleven vuurwerk veilig en kosteloos inleveren. De wet is ingegaan sinds 1 augustus. Het vuurwerk kan op maandag 28 september ingeleverd worden tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags aan de Wichtstraat nummer 1. Het inleveren is dus gratis, het gaat anoniem en, heel belangrijk, zonder boete. Burgemeester Mieke Baltus ondersteunt de actie. Zij zegt: een mooie jaarwisseling is een veilige jaarwisseling. Samen zorgen we voor een prettige jaarwisseling en een fijne start van het nieuwe jaar. Meer informatie op leverjevuurwerkin.nl.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De wolken en regen trekken de komende uren weg uit Lelystad. Van het noordwesten uit klaart het breed op.

Noord richting Arnhem, tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss, tussen Grijsoord en knooppunt Ewijk, 20 minuten vertraging, daar staat een auto met pech. De A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elden en Westervoort, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioLelystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het midden van het land staat 130 kilometer file. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Voorthuizen een kwartier op onthoud. A12 Utrecht richting Arnhem voor Knoopend Waterberg 10 minuten. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor Westervoort 10 minuten. A50 Arnhem richting Os. Tussen Grijsoord en Renkum 20 minuten vertraging. En voor Knoopend Valburg 10 minuten. A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein 10 minuten. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij het huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. En twee kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames gemaakt door onderzoeksjournalisten blijkt dat ze illegale donaties bespraken. Het weer, een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het gelijk droog en breekt misschien aan het eind van de middag de zon nog even door.
6: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
7: Budgetlening voor starters is op en dus is de politiek gevraagd om extra budget. De gemeente wil namelijk extra budget ter beschikking stellen voor de starterslening. Omdat het geld op dit moment op is, kunnen er geen nieuwe leningen worden verstrekt. Het college van BMW wil dan ook 10 miljoen euro extra ter beschikking stellen. Het mooie aan de lening is dat de gemeente er nauwelijks risico over loopt, want het geld wordt terugbetaald. Dat blijkt namelijk ook uit de praktijk. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. Omroep Flevoland bericht dat Flevolandse zwemwateren zijn verontreinigd met chemische stoffen, maar zwemmers worden daar niet voor gewaarschuwd. Zo meldt Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Zij hebben onderzoek gedaan en de vervuiling komt blijkbaar in het hele land voor. Een aantal meren in Flevoland staat zelfs in de top 100 van meest chemisch verontreinigde wateren in Nederland. Koenraad Bakkers, een onderzoeker van Natuur en Milieu, gaf aan dat er in 2014 nog wateren bestonden zonder deze verontreiniging, maar nu zien ze enkel nog verontreinigd water. Zwemmers kunnen onder andere worden blootgesteld aan PFAS, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en vuilafstotende stoffen. De aangetroffen chemische stoffen zijn onder meer afkomstig van bestrijdingsmiddelen en komen ze ook vooral uit stedelijke gebieden en de industrie. En als u het jaar al snel vond gaan, aangezien het alweer september is, kijken sommige mensen al uit naar de jaarwisseling en hoe deze behoort te verlopen. Flevo Post bericht namelijk dat Lelystad meedoet aan de landelijke inleveractie van vuurwerk. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling is natuurlijk ingegaan en eind september kun je daarom je overgebleven vuurwerk veilig en kosteloos inleveren. De wet is ingegaan sinds 1 augustus. Het vuurwerk kan op maandag 28 september ingeleverd worden tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags aan de Wichtstraat nummer 1. Het inleveren is dus gratis, het gaat anoniem en, heel belangrijk, zonder boete. Burgemeester Mieke Baltus ondersteunt de actie. Zij zegt: een mooie jaarwisseling is een veilige jaarwisseling. Samen zorgen we voor een prettige jaarwisseling en een fijne start van het nieuwe jaar. Meer informatie op leverjevuurwerkin.nl.
6: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De wolken en regen trekken de komende uren weg uit Lelystad. Van het noordwesten uit klaart het breed op. De wind waait eerst stevig, maar neemt vanavond in kracht af. Met weinig wind en bewolking koelt het vannacht af naar een graad of 16. In het weekend hebben we met prima zomerweer te maken. Het is tamelijk rustig en droog, daarbij schijnt de zon volop. Zondag wordt het bij een matige westelijke wind, net als vandaag, maximaal 21 graden. In de nacht naar zondag is het koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Maar zondagmiddag is het door een zwakke tot matige zuidenwind vrij warm voor begin september. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het midden van het land staat 100 kilometer file. De langste file is vandaag op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen een kwartier oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 90 kilometer file. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Een kwartier vertraging. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijsoord en Valburg een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 10 minuten. De N50 Zolle richting Emmeloord tussen Kampen en Ens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij dat huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van de man die die nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzendcentrum buiten de EU sturen. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Het weer vanavond vanuit het noordwesten geleidelijk droog. En dan breekt misschien nog even de zon door. Morgen wisselvallig en dan wordt het een graad of 22.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Budgetlening voor starters is op en dus is de politiek gevraagd om extra budget. De gemeente wil namelijk extra budget ter beschikking stellen voor de starterslening. Omdat het geld op dit moment op is, kunnen er geen nieuwe leningen worden verstrekt. Het college van BMW wil dan ook 10 miljoen euro extra ter beschikking stellen. Het mooie aan de lening is dat de gemeente er nauwelijks risico over loopt, want het geld wordt terugbetaald. Dat blijkt namelijk ook uit de praktijk. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. Omroep Flevoland bericht dat Flevolandse zwemwateren zijn verontreinigd met chemische stoffen, maar zwemmers worden daar niet voor gewaarschuwd. Zo meldt Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Zij hebben onderzoek gedaan en de vervuiling komt blijkbaar in het hele land voor. Een aantal meren in Flevoland staat zelfs in de top 100 van meest chemisch verontreinigde wateren in Nederland. Koenraad Bakkers, een onderzoeker van Natuur en Milieu, gaf aan dat er in 2014 nog wateren bestonden zonder deze verontreiniging, maar nu zien ze enkel nog verontreinigd water. Zwemmers kunnen onder andere worden blootgesteld aan PFAS, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en vuilafstotende stoffen. De aangetroffen chemische stoffen zijn onder meer afkomstig van bestrijdingsmiddelen en komen ze ook vooral uit stedelijke gebieden en de industrie. En als u het jaar al snel vond gaan, aangezien het alweer september is, kijken sommige mensen al uit naar de jaarwisseling en hoe deze behoort te verlopen. Flevo Post bericht namelijk dat Lelystad meedoet aan de landelijke inleveractie van vuurwerk. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling is natuurlijk ingegaan en eind september kun je daarom je overgebleven vuurwerk veilig en kosteloos inleveren. De wet is ingegaan sinds 1 augustus. Het vuurwerk kan op maandag 28 september ingeleverd worden tussen 8 uur 's ochtends en 17:30 's middags aan de Wichtstraat nummer 1. Het inleveren is dus gratis, het gaat anoniem en, heel belangrijk, zonder boete. Burgemeester Mieke Baltus ondersteunt de actie. Zij zegt: een mooie jaarwisseling is een veilige jaarwisseling. Samen zorgen we voor een prettige jaarwisseling en een fijne start van het nieuwe jaar. Meer informatie op leverjevuurwerkin.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De wolken en regen trekken de komende uren weg uit Lelystad. Van het noordwesten uit klaart het breed op. De wind waait eerst stevig, maar neemt vanavond in kracht af. Met weinig wind en bewolking koelt het vannacht af naar een graad of 16. In het weekend hebben we met prima zomerweer te maken. Het is tamelijk rustig en droog, daarbij schijnt de zon volop. Zondag wordt het bij een matige westelijke wind, net als vandaag, maximaal 21 graden. In de nacht naar zondag is het koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Maar zondagmiddag is het door een zwakke tot matige zuidenwind vrij warm voor begin september. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files beginnen wat af te nemen. In het midden van het land staan de langste files nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de A325 Arnhem richting Duitse grens voor Lent 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor 1 jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het midden van het land staan ze nog op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein, 5 minuten vertraging. A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Elst en Lent 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioLelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt moeten langer in de cel blijven. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog zeker 14 dagen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van moord of doodslag op de beveiliger bij het huis van Jan G. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. Naar welk land ze gaan is nog niet bekendgemaakt. Het weer, in het zuidoosten nog wat regen, verder is het droog. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In de middag overal droog bij zo'n 20 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Budgetlening voor starters is op en dus is de politiek gevraagd om extra budget. De gemeente wil namelijk extra budget ter beschikking stellen voor de starterslening. Omdat het geld op dit moment op is, kunnen er geen nieuwe leningen worden verstrekt. Het college van BMW wil dan ook 10 miljoen euro extra ter beschikking stellen. Het mooie aan de lening is dat de gemeente er nauwelijks risico over loopt, want het geld wordt terugbetaald. Dat blijkt namelijk ook uit de praktijk. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. Omroep Flevoland bericht dat Flevolandse zwemwateren zijn verontreinigd met chemische stoffen, maar zwemmers worden daar niet voor gewaarschuwd. Zo meldt Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Zij hebben onderzoek gedaan en de vervuiling komt blijkbaar in het hele land voor. Een aantal meren in Flevoland staat zelfs in de top 100 van meest chemisch verontreinigde wateren in Nederland. Koenraad Bakkers, een onderzoeker van Natuur en Milieu, gaf aan dat er in 2014 nog wateren bestonden zonder deze verontreiniging, maar nu zien ze enkel nog verontreinigd water. Zwemmers kunnen onder andere worden blootgesteld aan PFAS, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en vuilafstotende stoffen. De aangetroffen chemische stoffen zijn onder meer afkomstig van bestrijdingsmiddelen en komen ze ook vooral uit stedelijke gebieden en de industrie. En als u het jaar al snel vond gaan, aangezien het alweer september is, kijken sommige mensen al uit naar de jaarwisseling en hoe deze behoort te verlopen. Flevo Post bericht namelijk dat Lelystad meedoet aan de landelijke inleveractie van vuurwerk. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling is natuurlijk ingegaan. En eind september kun je daarom je overgebleven vuurwerk veilig en kosteloos inleveren. De wet is ingegaan sinds 1 augustus. Het vuurwerk kan op maandag 28 september ingeleverd worden tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 's middags aan de Wichtstraat nummer 1. Het inleveren is dus gratis, het gaat anoniem en, heel belangrijk, zonder boete. Burgemeester Mieke Baltus ondersteunt de actie. Zij zegt: een mooie jaarwisseling is een veilige jaarwisseling. Samen zorgen we voor een prettige jaarwisseling en een fijne start van het nieuwe jaar. Meer informatie op leverjevuurwerkin.nl.
2: Meer lokaal nieuws op radioLelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De wolken en regen trekken de komende uren weg uit Lelystad. Van het noordwesten uit klaart het breed op. De wind waait eerst stevig, maar neemt vanavond in kracht af. Met weinig wind en bewolking koelt het vannacht af naar een graad of 16. In het weekend hebben we met prima zomerweer te maken. Het is tamelijk rustig en droog, daarbij schijnt de zon volop. Zondag wordt het bij een matige westelijke wind, net als vandaag, maximaal 21 graden. In de nacht naar zondag is het koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Maar zondagmiddag is het door een zwakke tot matige zuidenwind vrij warm voor begin september. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat nog een korte file op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor Zevenaar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
6: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
5: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Dit is One to the Max.

0: alles te waar.
1: Boney M. en Rasputin. En daarmee openden wij deze aflevering van One to the Max. Het enige programma waarin de 12 inches en maxi-singles centraal staan. En dat allemaal hier op Radio Lelystad. Wat hebben we vandaag voor je? Ik heb Michael Jackson, komt natuurlijk voorbij. Ik heb 8,5 minuten Billy Idol voor je. En we eindigen straks met Fox de Fox. Eerst gaan we naar MC Saar en The Real McCoy. Dit is...

van het album Off the Wall. Ik denk dat het zelfs wel... Ja, ik mag dat wel zeggen. Maar de discussie is hier binnen Radio Lelystad redelijk groot. Ik vind Off the Wall beter album dan Thriller. Maar goed, die keuze mag je natuurlijk zelf maken. Wat hebben we nog meer? Ik heb deze klaarstaan voor je. Never, never gonna give you up. Dat is natuurlijk Barry White.

En met Sister Sledge waren wij lost in music. Ik ben toe aan de laatste voor vandaag. Dat is Fox the Fox en Precious Little Diamond. Over 2 weken zijn we er uiteraard weer. Volgende week gewoon een reguliere aflevering van De Week Van. Zometeen na 8 uur is hier op Radio Lelystad Luidje Weekend er weer. Na een vakantie. Dus eens kijken hoe de mannen zich hebben gehouden de afgelopen weken. Ik wens je een hele fijne avond en heel graag tot over 2 weekjes. Dag.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
2: Wat dat betekent concreet? Dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En ja, zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Ja, die zeggen op 4 september een hele goede avond, René Pol.
1: Een hele goede avond, René Pol.
0: Een hele goede avond, Vincent Krap.
2: Wauw, wat een leuke opener.
0: Jeroen Kleijheg, welkom ook weer.
1: Hallo jongens, eindelijk.
0: Oh, mag weer. Nieuwe kansen, nieuwe prijzen.
1: Zeker.
0: Dat is het idee. Maar we gaan eerst even, voordat ik wil weten wat jullie de afgelopen maand gedaan hebben toen jullie een soort zomerreces hadden. René, wat is er gebeurd met de vormgeving?
1: 180 graden om.
0: Heb jij wel vakantie gehad? Of
1: nee.
0: Niet?
1: Nee. Ah. Nee, ik ben gewoon doorgegaan. Maar goed, ik heb nog voor de boeg, hè?
3: Dat zou je leren.
1: Ik heb nog voor de boeg. Ik ga lekker in oktober natuurlijk nog.
0: Ja, precies. Oh ja, dan bewaken wij het voort. Maar vertel, wat heb je allemaal uitgespookt? Want dit klinkt nieuw.
1: Dit is hartstikke nieuw. Dit heb ik samen met ons elfje gedaan natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik heb er een tekst op geschreven. Zij heeft hem ingezongen. En we hebben er wat leuks van gemaakt.
3: Zekers.
1: En alle, ja, jullie hebben je items ingeleverd voor het nieuwe jaar. En daar hebben we dus allemaal nieuwe muziekjes onder gezet. Nieuwe jingles van gemaakt. Nieuwe vormgeving. Ja. Dus dat is dat, eigenlijk.
0: Dus alles is nieuw.
1: Bijna alles.
0: Nou, en weet je wat ik het allerleukst vind? Dat jij aan de andere kant gewoon nu zit te luisteren en denkt... Hé, wat leuk dat ze er weer zijn na een maand.
1: Dat bedoel ik, ja.
0: Ja. Ja.
3: Een maand afwezen.
0: Is wel lang, hè, zo vrij.
1: Ja, drie weken was het maar.
2: Ja, regulier.
3: Ja.
2: Maar reguliere programma's een maand.
1: Ja, reguliere programma's. Ja. We hebben natuurlijk afgesloten met Airfoil nog de eerste week van augustus.
3: Precies.
0: We konden geen afscheid nemen. Dat was een klein beetje ons probleem.
1: Dat
0: we hebben allemaal specials bedacht om maar langer op de radio te mogen blijven.
1: Daar kan je een liedje van maken, hè. Afscheid nemen bestaat niet.
0: Ja,
1: dat vind ik op zich een goede titel.
3: Ja, je hebt ook een beentje, hè. Specials.
1: Ja, ook.
0: Het kan allemaal, het kan allemaal.
1: Zeker.
0: Goed, laten we maar gelijk. Laten we even doorpakken naar muziek, jongens. Want ik heb genoeg om met jullie bij te praten allemaal en met jullie thuis.
1: Doe je haar met een gitaar.
0: Oh, ik denk hier komt zo'n intro.
1: Nee. Want we hebben nog geen. We hebben nog geen itempje.
0: Daar komt het allereerste.
2: Gewoon een intro van een liedje.
0: Ja,
1: En die is 40 seconden. Dus op zich moet je dat vol kunnen praten.
0: De tweede in deze is helemaal voor jou.
1: 40. Jeroen, wat heb je gedaan?
3: Ik, hè?
1: Ja, jij vult hem in.
0: Vincent heeft hem ingevuld. Zitten we nou gewoon een intro te krijgen?
1: We zitten gewoon volledig in de intro te krijgen. Dan gaan we even anders doen.
0: Maar wij hadden er zo goed van.
2: Ik denk dat er twee dingen door elkaar heen lopen.
1: Ja,
2: het maar
1: gebeurt er even.
2: Des te beter dat die titel klopt. Oh.
1: Even kijken hoor.
2: Nou, Jeroen en ik hebben heel ongevraagd, niet overlegd,
1: erin gezet.
2: Bijna hetzelfde erin gezet.
0: En we beginnen vandaag met? Gaan jullie het ook in kanon?
2: We begonnen met Thin Lizzy.
1: Nee, dat gaat... We begonnen met The Boys Are Back in Town. Wordt dit zo'n dag, jongens?
2: Nee, dit is de hele dag al zo'n dag. Toevallig hadden wij twee keer dezelfde bands erin gezet.
1: Ja.
2: Dus jullie hebben 3 uur met wat overlap.
1: Ik heb dit dus zitten vullen gisteren na 2 dagen Duitsland. En die waren best innoverend.
2: Dat merkte we, ja.
1: Dus vandaar, mijn excuus even.
2: Nee, maar ja, goed, die jongens die hebben daar natuurlijk in 87 een ontzettend goed nummer over uitgebracht met Welcome to the Jungle. Want dat is het gewoon niet. Het is gewoon gekkenhuis. En nieuwe vormgeving, we moeten allemaal even wennen.
1: Ja,
2: jullie thuis ook even, maar ja, de muziek blijft gewoon onveranderd goed.

0: En zo is het. Guns N' Roses, welkom to the jungle hier bij Radio Lezat. En wat gaaf dat je weer luistert.
1: Oh, fantastisch, jongens.
2: Oh, wat lekker dit.
0: Hebben we gewoon een maand lang niet kunnen zeggen. Wat gaaf dat je luistert.
1: Nou, dat heb ik wel kunnen zeggen, maar mijn vrouw die keek me dan heel raar aan.
2: Zat ik thuis achter mijn bureau met mijn microfoontje te spelen. Niemand die luistert, maar ik vond het toch leuk om te doen.
3: One to the Max ging gewoon door. Classic Sunday ging gewoon door. Dus ik ben gewoon doorgegaan, hoor.
1: Ja, bikkel. Echt strijder, hoor.
2: Ik ook. En ik me schreeuwen tegen mijn computer. Ding zegt niks terug.
1: Nee, maar het wordt ook pas gek als hij dat wel doet, hè? Dus vooral ook tegen muren en zo.
0: Ja, nee, maar die zit. Heb je wel eens geprobeerd, hey Google of hey Siri?
1: Ja. Oh, dan gaan we die apparatuur af. Stop.
0: Oh, bij alle mensen thuis gaat nu het licht uit.
1: Ja, dat is zo.
2: Oh, hey Google, doe het licht uit.
3: Hey Google, lampen uit. Nou, dat is bij mij thuis donker.
0: We hebben weer allemaal nieuwe items ook erin bedacht. Maar ik ben eerst benieuwd, want we hebben het zo'n beetje over vakantie. Uiteraard ben ik benieuwd wat jij thuis allemaal gedaan hebt in je vakantie. Of je misschien nog net als René vakantie moet houden. Maar Vincent, was het bij jou eigen huis en tuin?
1: Het was vooral eigen huis in puin, ja.
0: Oké, je hebt echt keihard geklust.
1: Ja, nou, het was eerst even 2 weken genieten. Mm-hmm. Daarna was het een weekje bijkomen van dat genieten. En moet verzamelen om nog een weekje vol in de zon heel hard in de tuin te keer gaan.
0: Ja, want jij bent ook een weekje gaan steengrillen in Spanje, toch?
1: Ja, 2 weekjes, maar...
0: Het was warm, hè?
1: Het was daar ook wel heel warm.
2: Ja, jij zat toch in de bosbrandenhoek?
1: Daar zijn we doorheen geweest. Ja. Maar toen was het wel al gedoofd.
2: Okay.
0: Ja. Is dat voor of na jouw barbecue?
1: Nee, wij kregen gelukkig de dag voordat wij gingen vertrekken... kregen wij signaal vanuit Spanje van... er mag weer gebarbecued worden.
2: Serieus?
1: Dus maar daar waren we wel heel blij mee. Anders hadden we toch moeten cancelen.
0: Lekker, lekker. En jij, Jeroen, zat jij een stuk noordelijker? Of was jij in Nederland?
4: Nee, ik moet even de tijdslijn even bedenken ook weer. Nee, ik was Nederland. We zijn...
1: Dat was 1994, dat heb ik ook al gedaan.
4: Ik weet het al goed. Het ging toen allemaal zo. Nee, wij zijn aan het opruimen, aan het klussen en doen... voor alle zooi te verhuizen naar Zweden.
0: En toen lieten we het even stilvallen.
1: Maar gaat het nu in versneld tempo dan?
4: De gedachtegang is van ja.
1: Oké. Okay. De uitvoering loopt nog wat achter.
4: De uitvoering loopt steeds sneller.
3: Nou, wacht dan nog maar gewoon 10 jaar mee.
0: Dus... Wat is de verwachte overgang naar Zweden?
4: Als het plots loopt zoals we denken te gaan... dan zit ik daar...
1: Zondag.
4: Zondag.
3: De auto staat voorgepakt.
4: Ik durf het niet zo heel goed te zeggen... Want we hebben ergens bedacht dat het huis verkocht gaat worden. Uh-huh. En ja, dan...
0: Wacht even, hou dit vast. Ben jij thuis op zoek naar een mooi huis? Die gaan we...
1: Echt, met als voorstad Zwolle.
0: Een bekende heeft erin gewoond.
3: Ja, een bekende radio-dj.
0: Voor meer informatie, kijk op zijn socials.
4: Ik had ergens ooit eens bedacht... ergens dat het misschien wel september zou worden, 2027. Uh-huh. Maar dat zou wel eens een paar maandjes eerder kunnen zijn.
0: Is het nog voor 2027?
1: Maak je het seizoen wel af? Live in de studio?
3: Ja, want hij mag pas na augustus.
1: Maar net zeggen.
4: Als dat zo is, maak ik het seizoen af. En anders niet.
0: Maar je kan hem ook afmaken vanuit... Jij hebt een studio in Zweden. Jij kan gewoon
4: maar dan moet ik het met een comité...
0: Ja. On-air bespreken nu.
4: Ja. Nog even over hebben.
1: Dus.
4: En dat doen we niet on-air.
0: Oh, okay.
1: We gaan zo even in beraad.
0: Gaat Jeroen weg of niet? Dat wordt een beetje de cliffhanger, denk ik dan.
3: Hij moet gewoon eerst het huis verkopen. Dan kan hij gaan onderhandelen met ons.
0: dat is
1: wel een hele goeie.
4: Moet ik even checken. Even kijken. Luister. Nee, ze luistert niet. Nee, dat gaat helemaal niet, jongens.
0: Hé, jongens, dit zijn echt hele krachtige woorden.
5: Krachtige woorden.
1: Ja, en zo is dit inderdaad een van onze nieuwe items. We hebben wat afscheid genomen afgelopen editie wat we gedaan hebben. We hebben daar 4 weken de tijd voor gehad om geestelijk van bij te komen. En vanavond beginnen we met de eerste krachtige woorden. Een item waarin we onze Nederlandse brainpower een podium geven. Even op een voetstuk zetten. Niet dat hij het nodig heeft. Maar gewoon, ik vind gewoon dat hij elke week minimaal 1 keer op de radio mag komen.
2: Eens.
1: En dan niet alleen maar al het bekende, maar juist ook gewoon lekker dat wat ook gewoon heel fijn op je albums doet, maar je niet op de radio hoort. En je weet het, ik doe niet aan radio edits, het is gewoon de muziek zoals het hoort. Ook om 8:15. Vanavond hebben we in de spotlights op taal die binnenkomt. En in dit geval is dat de première. Hij begint ook heel erg lekker met hooggeacht publiek. Want ja, iedereen moet natuurlijk wel aan zijn lippen gaan hangen. Ik zou gewoon zeggen, intro is nul, start er maar in.
6: Hooggeacht publiek, mijn rijmpunt brengt velen in rep en roer.
7: Is het nog een beetje gezellig?
6: De première van het nieuwe werk van de vaak besproken, immer creatieve...

0: stop maar. Begin de plaat.
1: Oh, en daar gaat hij.
2: Eigenlijk jammer,
1: ja, ja, het is want namelijk een doorloopje naar het volgende nummer, hè? Ja, ja, klopt helemaal. Dit was Brainpower met de première. Is dit nou de allersnelste rapper, Vincent?
2: Nee.
1: Nee?
3: Nee, zeg maar.
1: Is Kraantjes...
3: Ja. Nee, Nederlands.
2: Ja, Nederlands.
3: Ja, dat zei je niet.
2: Ja, ja, je zei de allersnelste rapper. Ja.
1: Oh ja, dat is waar. Nee. Nederlands.
2: Ja, nou moet ik zeggen dat volgens mijn vrouw dat ik dat ben, hoor.
1: Wat dan?
2: Ze zei van de week ook, ja, rapper, maar...
3: En best onsamenhangend gesproken.
2: Oh. Goed, en door. En sommigen blijven.
4: Het origineel.
5: Als ik het goed heb. Ja, eigenlijk uitgebracht door Neil Diamond. In 1967.
2: Dat is lang geleden.
5: Ik kijk eventjes naar René, maar ik zou het wel fout hebben. Die duikt meteen in de pen. Ja, ik ga vanaf door, want dan kan hij namelijk niks. Dan moet hij op het knopje drukken. Een grotere hit geworden eigenlijk dan die Neil Diamond is die dan van UB40. Ik denk dat we hem allemaal wel kennen. Het nummer heet Red, Red, Wine. Je hoort niet Red, Red, Wine van UB40.
3: Ja, dit is Neil Diamond.
5: Maar dit is Neil Diamond.
3: Regelen we gewoon.
1: Nou, maar dan vind ik...
2: Ik snap wel dat die andere inderdaad hoger scoort.
1: Ja.
5: Ja. Ja, maar zit... Oh! Er zijn een paar jaartjes tussen.
2: Wel, hè?
5: Zeker. Ja.

0: Ik hoor hier een nummer uit de Johan Cruijff Arena in.
1: Uit de Arena?
0: Ja.
1: Dat zou goed kunnen, wat dan?
0: Nou ja, het eindigt in ieder geval op Ajax 1 als je dat ertussen plakt. Kan gewoon, hè, met dit nummer.
1: Oh, je gaat dus het is een clublied.
0: Ja, het is een clublied. Dus je gaat gewoon crisscross door Amsterdam heen.
1: Ah, ja, oké. Okay. Sorry, wist ik niet, maar het is op zich ergens logisch natuurlijk met crisscross Amsterdam.
0: Ik kom daar nog wel eens. Ja. Jij niet, ik wel.
1: Ik ben laatst in de Arena geweest, ja, maar zeker.
0: Jij komt daar niet voor dat voetbalclubje. Dat is een groot verschil.
1: Ik kreeg een rondleiding, dat was ook leuk. Ja, dat is echt een aanrader. Als je dat ooit een keer kan krijgen, dan moet je dat echt doen, hoor. Dat is echt leuk.
0: Heb ik gehad.
1: Ja, nee, het is ook tegen de mensen thuis.
0: Oh ja, nou, misschien handig. Hey, 30 voorbij 20, hoogste tijd voor.
2: Het Lelystadse nieuws.
1: Laten we even doorpakken naar het nieuws. En laten we even... inmiddels is de studio mega vol geworden. Want voor de mensen die de kijk live aan hebben staan... als je dat niet hebt, zou ik aanraden, doe dat vooral. Want het is hartstikke gezellig druk geworden hier in de studio. Nog veel meer mensen. En tegenover... pak even de microfoon erbij. Want aan de overkant hier staat Wendy van Dijk. Wendy, goedenavond.
3: Goedenavond, daar was ik weer.
1: Daar was je weer, ja. Heb je ook een fijne vakantie gehad?
3: Soort van. Ja, ik heb niet heel veel vakantie gehad. We hadden iets met hagelschades en...
0: Anders
3: sta ik niet in beeld. Oh, help, ja.
1: Dat kijk live, hè. We moeten rekening houden met de camera's inderdaad,
3: ja. Sorry. Nee, ja, wij hebben niet echt vakantie gehad. We hadden een beetje druk op het werk. Iets met hagelstenen die uit de lucht waren gevallen. En met over de 100 schademeldingen, dus ja.
1: Ja, want jullie hebben een schadeherstelbedrijf... die zeg maar in het oog van die storm ligt, zeg maar, toch?
3: Ja, nee, de meeste schades waren gewoon bij ons in Dronten. En ons schadebedrijf zit in Elburg. Mm. Alleen verzekeringen sturen dan door, zeg maar.
1: Ja.
3: Ja, en dat is in Dronten bijna niet te doen. Want ja, elke auto in Dronten had schade. Dus
1: als ik een beetje puntjes heb, dan kun je mij helpen.
3: Zeker.
1: Ah, mooi. Dat is mooi. Hey, even terug naar de dingen van de dag. Dus de vakantie was wat kort.
3: Ja.
1: Je kan eventueel met René mee, denk ik.
3: Ja, mag ik mee naar Curaçao?
0: Maar wel.
3: Oh,
1: prima, geregeld bij deze.
0: Stuur wel tikkie.
3: Oh jee. Ja, door al die hagels kan dat wel. Ja.
1: Oh, ik hoop wie vanavond trakteert.
0: Precies.
1: Goed, jij hebt een heleboel missen meegenomen. Maar ja. Voor welke misverkiezing zijn we hier vanavond?
3: We zijn hier vanavond voor Miss Teen Nederland.
1: Wauw.
3: Ja.
1: Hartstikke leuk.
3: Ja.
1: En deze dame hebben allemaal al voor zich kroontjes liggen.
3: Mm-hmm. Nou, dus, kroontjes.
1: Nou, dat zijn serieus.
3: Op je hoofd.
1: Wat weegt zo'n ding? Mag ik voelen?
3: Hij is zwaar, hoor.
1: Dat is toch al gauw iets meer dan 2 kilo? Kan dat?
3: Ja, dat zou zo kunnen.
0: Als je
1: een van jullie hem wel eens gewogen toevallig? Nee?
0: Ik zou hem niet opzetten als ik jou was, want dan word je nog kleiner dan dat je al bent.
1: Bedankt, René. Geef maar weer terug die microfoon. Maar goed, de verkiezing is al geweest.
3: Ja, de verkiezing is al geweest.
1: Vertel, wanneer was die?
3: De verkiezing was 23 mei. En een zeker persoon tegenover mij heeft die gepresenteerd.
1: Oh, echt?
3: Oh, echt? Ja, toevallig wel. Ja, daar was je bij. En na een avond vol glitter en glamour en mooie catwalk van de dames... zijn daar 4 prachtige titels uitgekomen.
1: Ja, het zijn verschillende titels allemaal.
3: Het zijn verschillende titels. Ja, de dames hebben allemaal hun eigen titel gewonnen. En die gaan ook allemaal naar een andere verkiezing internationaal.
1: Ja.
3: En dus ze gaan eigenlijk allemaal gewoon eigenlijk echt hun eigen ding doen. En elke verkiezing staat ook weer voor wat anders.
1: Oh, nou, ja. Ik ben heel benieuwd. Nou, daar komt jullie vuurdoop, jongens. En die staan in slagvolgen heeft Jeroen net allemaal voor ons geregeld. Dus ja, Ela Manhoef, goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Welke Miss-titel heb jij gewonnen, zeg maar?
4: Ik heb Miss Inspirational Teen Netherlands gewonnen.
1: Wauw, dat klinkt heel stoer.
4: Ja.
1: En als je het moet opschrijven, past het net niet op een A4'tje.
4: Nee, klopt.
1: Hey, wat houdt het nou eigenlijk in? Wat is het dan anders? Of wat is het dan zo heel anders aan deze titel?
4: Nou, bij mij gaat het eigenlijk vooral om mijn advocacy en mijn verhaal. En eigenlijk vooral het inspireren van jonge meiden.
1: Ja.
4: Mijn verhaal is dan ook empowerment. Ik sta voor jonge meiden die niet hun dromen durven na te jagen. Ik vind het gewoon heel belangrijk om zo'n probleem aan te pakken.
1: Ja.
4: En het draait bij mij gewoon echt heel erg om impact maken, verhaal delen, meiden kunnen bereiken met mijn verhaal ook, zeg maar. Dus ja, dat eigenlijk.
1: Probeer ze dan zekerder te maken of zo? Dat ze dan hun eigen dromen durven...
4: Ja, dat doe ik dus met mijn titel. Ik heb ook en mijn platform, sowieso mijn social media. Ik heb ook workshops gedaan. Heb ik hun echt ja, in real life, zeg maar, lesgegeven daarover. En dan krijg ik ook echt berichtjes van, ja, het heeft echt geholpen en zo. Dus dat is wel altijd heel leuk, dat je ziet dat je echt impact hebt gemaakt, zeg maar.
1: Ja.
4: Dus ja, dat eigenlijk.
1: Je hebt heel veel van die grote bedrijven en die hebben allemaal, zeg maar, van die chaka-sessies nodig. En dat is dus eigenlijk dat ze zo'n inspirator nodig hebben. Zouden ze jou kunnen bellen daarvoor?
4: Ja, zeker. Daar ben ik wel goed in,
1: hoor. Oh, leuk. Nou, kijk, onthoud dat, jongens. Gaan we even door, want daar staat Emma van Gompel. Jij hebt ook zo'n hele mooie titel. En hoe luidt die van jou?
5: Ja, mijn titel heet Misting Continents Netherlands. Ja. En die titel staat meer om de performance eigenlijk op het podium.
1: Ja.
5: Dus meer uitstraling en zelfverzekerdheid. En eigenlijk op het podium er een showtje van maken.
1: Ja.
5: Maar het is ook nog steeds belangrijk dat je kan spreken over wat je belangrijk vindt.
1: Wat vind jij bijvoorbeeld heel belangrijk?
5: Ja, mijn advocacy ging over onzichtbare ziektes en meer bewustwording daarvoor creëren. Omdat ik heb zelf een onzichtbare ziekte.
1: Ja.
5: En omdat het dus niet zichtbaar is aan een persoon, merk ik dat er veel minder begrip voor is dan als je het wel zou kunnen zien, zeg maar. Dus daar wil ik meer sowieso kennis ook voor creëren, maar ook gewoon dat mensen wat meer begrip voor elkaar kunnen tonen.
1: En is dat dan, zeg maar, jouw onzichtbare ziekte, is dat dan iets waar je dan in het doorgaans leven heel veel last van hebt? Of geeft het jou ergens een soort kracht dat je denkt, oh, ik kan dat toepassen ergens of zo?
5: Nou ja, allebei. Het beperkt mijn leven wel op een zekere hoogte, inderdaad. Maar nou ja, je leert er natuurlijk ook heel veel van. En hoe stom het soms kan zijn, dan je leert wel extra genieten van de kleine dingen. En inderdaad, nu vind ik het heel erg fijn dat ik dit platform krijg om er meer bewustwording voor te creëren.
1: Hey, en wil je ook nog zeggen wat die onzichtbare ziekte, hoe dat heet? Of wil je dat liever niet?
5: Nee, er zijn heel veel verschillende onzichtbare ziektes. Maar ik heb zelf de ziekte van post-COVID.
1: Oh, dat is naar aanleiding van de corona's die we gehad hebben.
5: Ja, het is inderdaad, het wordt dan besmet door het virus. Maar eigenlijk heeft dat er nu niet heel veel meer mee te maken.
1: Oh.
5: Maar nou ja, eigenlijk kan ik het best uitleggen dat mijn immuunsysteem gewoon in de war is. Dus waardoor ik gewoon snel laag in energie zit of sneller ziek kan worden.
1: Oh ja, oké. Nou, het dapper dat je hier dan zo staat. Het is toch half negen zaterdag.
5: Ja,
1: dus ja, eerlijk is eerlijk. Ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, ik had ook liever op de bank gelegen.
5: Ja, nou ja. Misschien.
1: Ja.
5: Nee, ik vind het heel fijn.
1: Fijn dat je er bent. Fijn dat je er bent. Goed, gaan we door. Want eens even kijken. Dan hebben we Anne Huygen.
6: Yes.
1: Welkom.
6: Dankjewel dat ik er mag zijn.
1: Wat voor mooie titel mag jij dragen? Letterlijk overigens.
6: Ja, ja. Misting of the Universe Netherlands 2026. Dus ja, draag me met trots.
1: Wacht even, nog één keer en dan in de slow motion. Hoe heet die titel?
6: Misting of the Universe. En dan Netherlands.
1: Oh, oké. En wat is dat dan bijvoorbeeld anders dan die andere twee titels die we net gehoord hebben?
6: Ja, mijn gaat ook wel meer gaat ook over show, maar ook een beetje elegantie. En ook mijn advocacy. Dus het doel dat ik nastreef is vrouweneducatie en vrouwen in STEM.
1: Ja.
6: STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.
1: Oh.
6: Ik ben zelf namelijk een industrial engineering student. En tweedejaars nu, gelukkig. Eerste jaar gehaald.
1: Gefeliciteerd.
6: Dankjewel. En aan de Technische Universiteit van Eindhoven. En ik zag dat maar 29% van mijn medestudenten vrouw waren.
1: Oh.
6: En ik vond het best wel een laag getal eigenlijk. Dus ik wou me daar wel voor inzetten en kijken waar het aan lag en zo.
1: Ja.
6: Daarom ben ik ook een ambassadeur voor Her Future nu.
1: Maar waar ligt het nou eigenlijk aan? Want als driekwart mannen is in jouw opleiding, dan kiezen dus heel veel vrouwen er niet voor. Of ze vallen het eerste jaar af. Wat is daar gebeurd?
6: Ja, nou, heel veel vrouwen die kiezen er niet voor. Ik heb een beetje rondgevraagd aan bijvoorbeeld professoren of aan directrice. En ze dachten, het ligt wel aan verschillende redenen. Bijvoorbeeld de een die denkt dat ze het niet kunnen. Of er is niet genoeg representatie. En daarvoor kom ik dan.
1: Jij bent een soort ambassadeur voor de opleiding geworden.
6: Ja, ik ben ambassadeur voor Her Future. Zelfs. Dat is een community, een Nederlandse community, dat zich inzet voor vrouwen in de IT en de techwereld. En daar ben ik druk mee bezig. We houden evenementen en voor studenten, maar ook voor mensen die al afgestudeerd zijn en al echt in het werkgroep zitten.
1: En als je nou over ongeveer 110 jaar afgestudeerd bent, want ik hoop dat er in Eindhoven een klein beetje studentenleven aan hangt. Maar in ieder geval, als je afgestudeerd bent, wat wil je dan worden?
6: Ja, ik vind dat nu nog een beetje moeilijk. Ik heb altijd al gezegd dat ik misschien een eigen bedrijf of zo zou willen beginnen.
1: Ja?
6: Maar dat heeft dan helemaal weer niks mee.
1: Maar het is geen timmerbedrijf, of wel?
6: Nee. Ik denk, ik weet eigenlijk niet. Dat is iets voor later. Dat laat ik zo op mijn pad komen. Ik heb nu een misverkiezing.
1: Gewoon geen idee eigenlijk. Oh, wat leuk. Oh, wat helemaal leuk. Oké. Het laatste, de laatste die hier staat, en pak ondertussen maar de microfoon. Ik hoop dat ik goed uitspreek. Elisa Bokken.
7: Ja, klopt. Ja, hoi. Ik mag sinds vandaag mijn 10
1: Ja, wacht. Ik ga even.

0: maanden gedaan. En dat heeft ze hartstikke leuk gedaan. We hebben heel veel plezier met Briënte gehad. Alleen er is toch iets anders op haar pad gekomen. En dat het toch niet helemaal meer bij haar paste. Waardoor ze de keuze heeft gemaakt om, om toch de kroon af te staan.
1: Ja.
0: En nou, we kronen altijd bewust een first runner-up. Stel, wat nu dus gebeurt, zoals Briënte die afscheid heeft genomen van de titel. Ja, dan hebben we een prachtige first runner-up. En dat is onze Elisa. Dus die kreeg van de week in één keer een telefoontje. En toen had Ashley, dat is haar national director. En die zegt, joh, wil je even bellen? En zij dacht, nou ja, het is prima, doen we. Nou, en alleen Ashley had niet gezegd dat ik er ook bij zou zijn. Dus toen nam ze in één keer op en het was via een Teams call. En toen zag ze mij ook zitten. En toen zag je eerst een gezicht van, wat gebeurt hier? Is er iets misgegaan? Nou ja, en toen hebben we haar het mooie nieuws gebracht en gevraagd uiteraard. Want ja, het is ook een vraag waar je nee op kan zeggen.
1: Ja.
0: En dat hoopten wij niet. En gelukkig heeft ze dat ook niet gedaan. Maar,
1: dus ja. Elisa Bokken, wat is dan officieel jouw titel vanaf nu?
2: Ja, vanaf nu is het Miss Teen Grand Netherlands 2026.
1: Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Wauw! Nou, ja. Ik hoef niet te vragen wat je ervan vindt. Want je glimlacht echt van oor tot oor.
2: Nee, ja. Wennen natuurlijk, maar...
1: Wat ging er door je heen toen je die Teams call had en je zag ineens Wendy zitten?
2: Ja, ik dacht... Oeh. Ja, ik wist het gewoon even niet, toch?
1: Je dacht niet, ik heb iets fouts gedaan of zo?
2: Nee, ik wist gewoon echt niet wat ik moest verwachten. Ik ging er gewoon zonder gedachten in eigenlijk. En toen zag ik Wendy en dacht ik, oeh, dat wist ik niet.
0: En heel eng. Dat
2: Nee.
1: En toen kwam die vraag, moest je er lang over nadenken of zei gelijk ja?
2: Ja, natuurlijk niet lang over nadenken, maar even bespreken hoe en wat. En toen heb ik eigenlijk de avond zelf ja gezegd.
1: Gelijk voorwaarden eraan verbonden. Je dacht, hoppa.
2: Ja, heel goed.
1: Kijk, heel goed gecoacht in ieder geval.
2: Ja.
1: Hey, en wat betekent dat nu? Je mag die titel dragen, zoals dat mooi heet.
2: Klopt.
1: Betekent dan dat je nou allemaal dingen toe mag, lintjes knippen en dat soort zaken?
2: Ja, we gaan over 2,5 maand internationaal.
1: Oh, waar ga je naartoe?
2: We gaan naar India.
1: Oh, helemaal naar India?
2: Ja.
1: En hoe vinden ze dat thuis allemaal? Want...
2: Ja, papa is nog nooit in India geweest, dus hij heeft er heel veel zin in.
1: Ja.
2: Hij gaat gezellig met me mee.
1: Ja.
2: Ja.
1: Niet al het eten langs de weg eten, hè, papa? Dat is wat tip die ik gekregen heb. Oké, okay. Doe voorzichtig aan met het eten, inderdaad. Maar het leuk, papa? Of, ja? Heel enthousiast ook, inderdaad, ja. Ja, staat ineens op internationaal. En dan kun je dus world worden, begrijp ik.
2: Ja, Miss Teen Grand International 2026.
1: Is die kroon dan nog zwaarder?
2: Ja, nog groter en zwaarder, ja.
1: Oké. Maar dan kijkt u naar, maar jullie gaan allemaal naar India?
3: Nee.
1: Nee?
3: Wij twee.
1: Jullie gaan met z'n tweeën?
2: Tegelijkertijd ook.
1: Wat zeg je?
2: We gaan tegelijkertijd naar India.
1: Oh, jullie gaan ook samen?
2: Ja, ja, heel leuk.
1: Ja, dat is lekker. Dan heb je een buddy waarmee je samen kan gaan. Dat is ook wel. Dat is ook wel leuk. Oh, wat leuk. Kunnen we dat nog ergens live volgen, Wendy?
0: Ja, zeker. Ik bedoel, als je naar de social media van de dames kijkt, dan kan je ze echt tot in de puntjes volgen.
1: Ja.
0: En uiteindelijk zullen alle finales natuurlijk live uitgezonden worden via YouTube. En dat kan allemaal gevolgd worden.
1: Ja.
0: Anna en Elisa die zijn straks als eerste aan de beurt. Die gaan in november naar India. En dan is Emma aan de beurt. Emma, waar ga jij naartoe?
4: Ik ga in december naar Madrid in Spanje.
1: Gaaf.
0: Ja, ook heel gaaf.
1: Kun je gelijk kerstinkopen doen, ja?
4: Ja, zeker.
1: Schijnt erg leuk te zijn.
0: Kerstmarkt, alles erop en eraan. Helemaal leuk.
1: Ja.
0: En last but not least is Jaela aan de beurt.
5: Ja. Voor mij is eigenlijk nog een kleine verrassing.
1: Oh?
5: Ja, het is nog niet bekendgemaakt. Ik weet wel dat ik als laatste dus ga.
1: Ja.
5: Ik ga begin volgend jaar weg. Alleen waar en wanneer, dat is nog een kleine verrassing.
1: Oh.
5: Maar het is wel een paar uurtjes vliegen.
1: Oh, jij weet het al wel?
5: Ja. Maar ik mag nog niet bekendmaken, want het is nog niet volgens de internationale organisatie.
1: Oh, mogen we gokken of is dat beter van niet?
5: Anders spreek ik me straks.
6: Hoe lang is het vliegen?
1: René gaat dan volgende week even kijken. Over een paar weekjes alvast even kijken. Maar dan komt het helemaal goed. Oh, nee. Hartstikke leuk. Hey, we hadden het er net over de social media. Maar roep ook gewoon even, waar kunnen we jou vinden op social media? Dit is een, zeg maar, we hopen dat er aan de andere kant wat mensen zitten te luisteren. Maar dit is misschien wel een plek om een paar volgers te scoren. Dus take it away.
5: Nou, mij kan je op Instagram vinden via de naam jaela.manhoef. En via TikTok eigenlijk ook. Ik ben ook gekroond tot Miss Social Media dit jaar. Dus dat is heel leuk ook om te benoemen. Ik ben op Instagram eigenlijk vooral heel actief met mijn Empower-platform. En met mijn misverkiezingen vooral.
1: Ja.
5: En op TikTok zie je eigenlijk wat ik doe in het dagelijks leven. Allemaal samenwerkingen die ik doe. En natuurlijk ook mijn voorbereidingen op het internationale traject. Dus

0: Jaela.manouf. Ja, daar kan je me volgen.
1: Emma, waar kunnen we jou vinden op de socials?
2: Ja, ik ben voornamelijk actief op Instagram. Al helemaal met misverkiezing. En dat, daar heet ik Emma V. Gompel.
1: Kijk, zo kan je vinden. Ja, het is gewoon eigenlijk allemaal op naam. Heel slim van jullie eigenlijk. Ja, er zijn heel veel mensen die hebben echt hele gekke namen en zo. En accounts, maar dat is eigenlijk helemaal niet handig. Dus Anna, heb jij ook zo'n...
3: Nou, je zou het niet geloven, maar Anna.huigen op Instagram. Vooral volgen. Ja, gewoon, ik maak foto's voor mijn verkiezing. Maar ik hou me ook bezig met mijn ambassadeurschap. Dus dan probeer ik dat ook een beetje te promoten daarop.
1: Kijk, hartstikke mooi. En Elisa, ook zo goed op de socials vertegenwoordigd?
4: Ja, zeker. Ja, Elisa_Bokke op zowel TikTok en op Instagram. En plaats ik ook binnenkort weer veel over de misverkiezingen natuurlijk. En ik ben ook een fashion student sinds een week. Dus daar plaats ik ook veel over.
1: Ja. Oh, dus jij kan ook oordelen over onze kleding?
4: Ja.
1: René heeft dus speciaal overhemd aan.
4: Ja.
1: Waarbij we instructies hebben gekregen. Want ik zei, René met lange mouwen, dat zie je echt nooit. Dat is echt heel zeldzaam.
5: Ja, een linnen shirt moet je altijd oprollen.
1: Ja, dat heb ik dan weer geleerd vandaag. Maar goed. Oké, maar qua fashion kunnen we een beetje mee? Of hebben wij nog wat
4: zeker.
1: Te leren?
4: Nee, oh, okay. Nee, ziet er goed uit.
1: Oh, gelukkig. Hey, meiden, onwijs bedankt dat jullie hier helemaal naar de studio wilden komen... om gezellig met ons even bij te praten. Ik zou zeggen, we gaan zo meteen nog even wat foto's maken, denk ik, toch? Dat is wel leuk. Gaan we even kijken of we die socials kunnen knallen, wat dat betreft. En Wendy, we blijven ze natuurlijk allemaal volgen met die internationale finales allemaal.
6: Nou, dat zou ik zeker doen.
1: Ga je nou ook allemaal mee? Want dan ben je alleen maar op reis.
6: Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Maar ik heb een dochter en twee zoons en een man thuis die dat iets minder leuk vinden.
1: Ja.
6: Die hadden zoiets van, nou, als je met alles mee moet gaan, dat wordt wel heel pittig. Dus nee, ik zou het heel leuk vinden, maar helaas gaat dat hem niet worden.
1: Ja.
6: Maar gelukkig hebben ze allemaal iemand die met hun meegaat. En bij Elisa gaat haar vader mee. Bij Anna gaan er een stuk of 3-4 mee. Ja, dus die heeft ook een hele entourage. En bij Emma denk ik je ouders.
2: Mijn moeder.
6: Je moeder. Je moeder gaat mee, ja.
2: Daarna komt er nog meer familie.
6: Oh, kijk. Leuk. Ja, dat is
1: die vieren kerst daar, hoor. Gewoon in Spanje.
2: Ja,
1: dat
2: blijven we daar gewoon.
6: Ja, maar dat is het voordeel bij jou natuurlijk, omdat je wat dichter bij huis zit. Dus dan is het ticket ook natuurlijk wat goedkoper. Dus dan kan je wat makkelijker.
2: Ja, en ook alleen gewoon het weekend van de finale.
6: Ja, dus dat scheelt. Ja, en met je les denk ik nog een verrassing wie er allemaal meegaat. Of gaat mama sowieso mee?
0: Ja, mijn moeder sowieso. En dan met de rest, zeg maar, mijn broertjes en mijn vader nog even kijken. Want ja, wat ik net zei, is best wel lang vliegen. Dus voor mijn kleine broertjes was best wel pittig. Maar we gaan nog even kijken later. Begin volgend jaar.
6: Ja, misschien een hele familievakantie.
0: Ja, daarom.
1: Nou, sowieso heel goed, want je hebt het dus niet verklapt. Dat vind ik echt heel knap.
0: Nee, je doet het hartstikke goed. Dat zou echt iets voor mij zijn.
1: Daarom. Helemaal goed, dank jullie wel dat jullie waren. En het volgende nummer is dan speciaal voor jullie. Zee, joh!

0: Curaçao. Sean Kingston, dames en heren, met Beautiful Girls hier bij Radio Leeds. En wat leuk, hè? Er zijn al die missen ineens vanuit alle kanten zijn ze hier naar Nederland toegekomen.
1: Ja, ja, ja.
0: Om even hallo te zeggen. En toch wel even leuk, hè?
1: Mag ik even... Even een moment.
2: Even sneller.
1: Ja, de eerste streep staat al. Van het seizoen.
0: Dat is een momentje.
1: Ja. Dat is een momentje.
0: Dat is een momentje, ja, inderdaad.
1: Vinkje. Ja. Door naar de volgende.
0: Ja.
3: Turn up the bass, knijter.
2: Jeroen, we hebben het hier een heel seizoen lang over gehad.
1: Oh, echt waar. Ik heb al die oude bandjes hebben weer naar boven. De cd's op een gegeven moment ook.
2: Ja.
1: Ik kwam trouwens niet verder dan de 24.
2: Degene die ik nu gepakt heb is volgens mij nummer 17. En dan heb ik gewoon eentje afgehaald. Want het is niet alleen dit natuurlijk. Het is niet alleen Point van Rotterdam Termination. Maar het is ook dit.
0: Oei.
2: Want dit staat er namelijk ook gewoon op.
0: Dat is ook lekker.
2: En dit is gewoon echt classic R&B. Ring, ring, ring. Oftewel, spreek je antwoordmachine maar in. Of laat het door De La Soul doen. Het mag voor mij allebei. Want opnemen doen we toch niet.

0: Het was wel heel mooi trouwens. Zij stonden bij North Sea Jazz en stonden ze uit te leggen waar het liedje over ging.
1: Jo,
0: ja. En toen was het van, jullie onder de 25? Voor jullie is het voicemail. Dus dat.
1: Ja.
0: Oei.
2: Oud, maar goud.
3: Ja. Ja, nummers waarvan je denkt, ja, die moet je wel gewoon blijven draaien. Ook al zijn het oude nummers. En ja, toen ik dit aan het invullen was, ja, toen al hoorden we nog niet zo lang daarvoor het nieuws dat Dolly Parton overleden is.
1: Mm-hmm.
3: Op 15 augustus is dat gebeurd. 2026 natuurlijk, ik zeg het jaartal er even bij. Mm-hmm. En kijk, Dolly Parton, de muziek komt nog. De dag dat ze 100 zou worden, komt de nieuwe muziek uit. Dus we zijn voorlopig ook nog niet van de muziek af. Wat
1: nog 20 jaar.
3: Heel fijn is. Want, wat zegt u?
1: Dat duurt nog 20 jaar.
3: Ja, dus. We hebben nog 20 jaar. Ja, zeker. Dus tot die tijd blijven we er sowieso draaien. Maar dit is misschien wel een van de allerbekendste. Dit is, het liefdesliedje. Jolene.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Negen uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Sluit je weekend in op Radio Lelystad.

0: Ja, de Red Hot Chili Peppers. We starten dus niet met... Jeroen, help me eventjes, want ik ben toch iets heel anders gewend van jou. De opener van het tweede uur.
1: Ja, nou ja, daar staat hij.
2: Ja, de opener van het tweede
3: uur. Maar geen Nickelback.
0: Geen Nickelback. Ja, meer. Nee,
3: terwijl Nickelback dus anderhalf week geleden, nou, 2 weken geleden, een nieuwe single uitgebracht heeft.
4: Ja, en ja. We hebben hem gehoord en daarom hebben we nu deze opening.
0: Is dit nu het nieuwe gebruik? Openen we nu het tweede uur standaard met de Red Hot Chili Peppers?
1: Nee, dat kan niet.
4: Wat bijna gaat wel. Maar
1: dat weten we niet.
4: Dat kan ook bij 1, 2 en 3.
0: Daar heb ik geen moeite mee. Openen, sluiten, alles met de Red Hot Chili Peppers.
4: In principe hoeft niet non-stop hoor. Nee, mag zeker wel ruimte ook voor wat anders.
2: Dit was een discussiepuntje thuis.
4: Hoezo discussie? Leg uit.
2: Hier hebben we echt avonden, serieus avonden discussie over gehad.
0: Waarom?
2: Nou, ik zal je telefoonnummer van Mariska geven.
0: Nee, waarom?
2: Hang je nog wel even aan de lijn, vriend.
0: Waarom heb je er een discussie over?
2: Omdat ik wat vind.
0: Ja.
2: Maar zoals ik kan vinden, kan die van mij dat ook.
3: Ah. Ja, maar wiens programma is het?
2: Ja.
3: Maar
4: waar ligt die naast?
2: Maar daarvoor zijn we uitgekomen op dit.
4: Ja.
0: Oh ja, ik snap dit helemaal. Ook correct geantwoord ook.
4: Happy wife, happy life.
0: Goed jongens, dan gaan we door, want we hebben nog een mooi nieuw item.
5: Oei.
3: Nee, dat is geen nieuw item.
0: Nee!
3: Die is gewoon gebleven. Ik neem jullie even mee terug naar Lowlands dit jaar.
2: Oh, ik wou zeggen.
3: Daar stond, op het hoofdpodium... Een jonge man van 21. Zijn naam en de bandnaam Somber. Daar gebeurde iets op Lowlands. De tent stond vol en al het overige publiek wat op Lowlands was, stond om de tent heen.
2: Oh?
3: Ik denk dat zo'n beetje alles wat er op Lowlands was, stond naar dit optreden te kijken. Ik heb zitten kijken en ik keek samen met mijn vrouw en met mijn zoon, de oudste. En die zei ook van... Dit is gaaf. Wat gebeurt hier? Ja, soms heb je dat. Dan gebeurt er van alles. En in dit geval was het heel erg positief. Heel erg goed concert. Echt heel erg goed optreden. En ik zat meteen maar bij de telefoon en ik denk, weet je wat? Laat ik dat album maar bestellen. Dus dat heb ik ook keurig gedaan. We hebben het natuurlijk over Somber. Dit is My Body Isn't Ready.

0: De Golden Earring met Radar Love. Daar straks alles meer over, denk ik, nog even, René. Maar,
1: ja, daar moeten we het wel even over hebben straks. Ja? Ja, daar moeten we even op terugkomen. Wat dan?
0: Ik kom straks even op terug. Ik
1: weet dat hoor je
0: intro straks. 47 seconden is, maar daarover later meer. Want we hebben ook nog
2: de hip-hop classic.
1: Ja, ook weer eentje van vorig jaar. En die houden we er gewoon in. Om de
3: lekker.
1: Ja, het is september. En inmiddels is het gewoon 30 jaar geleden.
3: Geen Green Day. Geen Green Day vandaag.
1: Nee.
3: Wake me up till September end.
1: Ja, had gekund. Had gekund.
3: Nee. Nee, had fire gekund. Had ook nog gekund. Echt,
1: maar we hebben nog een paar weken.
3: Ja, dat is waar.
1: Dus er kan nog van alles. Uh-huh. Maar in dit geval, ik neem jullie even mee naar 1996. Want op 7 september werd daar in Las Vegas Tupac Shakur werd doodgeschoten. Of geliquideerd, net hoe we het zien willen. Daar heeft natuurlijk iemand een hele tijd voor vastgezeten. Maar blijkt dan toch dat dat helemaal wat anders zit. Dwayne Caffey D. Die werd namelijk schuldig bevonden voor het beramen van de moord op Tupac Shakur. En ja, die heeft een beetje een te grote mond gehad. En zit dus nu vast. En die moet dus nu even nog zijn rechtszaak afwachten. Want die gaat zeker wel berecht worden. Maar hij heeft ook al gezegd, ik ga een hoge beroep.
3: Die Dwayne Kip, die is deze week berecht door de jury.
1: Ja, nee, maar de uiteindelijke het vonnis zelf moet nog uitgesproken worden. Ja. Maar hij heeft wel al gezegd, prima, maar ik ga toch in hoger beroep. Dus we gaan gewoon rekken. Wij gaan niet rekken. We hebben namelijk een vrij kort nummertje. Guess Who's Back, Tupac Shakur. Want ja, wij zijn weer terug.

0: En The Love Game, ze zei het al.
1: Dankjewel, René.
0: En daarmee...
1: Lekker.
0: Ik scrolde door het archief en toen dacht ik van... Ja,
2: maar is dit een top 40? Nee, hè?
0: Zeker wel, ja. Zelfs de top...
2: Ik heb al een tijdje niet geluisterd, blijkbaar.
0: Top 10, top 5, denk ik.
2: Foei, ja, echt?
0: Ook na de jaren 90 hebben we top 40 gehad, hè?
2: Nee. Echt? Ja. Ik hoorde van de week iemand op de radio zeggen... Ik luisterde vroeger naar de top 50 en dan zat ik mijn cassette bij je aan. Toen dacht ik, jij bent ver vooruit.
0: Ja, dat was op de donderdag.
2: Dat hadden we niet.
0: Dat was op de donderdag.
2: Ja, maar we waren geen 50.
0: Jawel.
2: Nee.
0: Trots top 50.
2: Ja,
0: zeker
2: tros.
0: Op donderdag.
2: Ja, de tros.
0: Ja?
2: Ja, maar niet een top 50.
0: Ja, zeker wel.
2: Nee, dat is wat je zegt, de tros.
0: De Tros Top 50. Op de donderdag werd het uitgezonden. Gepresenteerd door Ferry Maat.
1: Ik geloof niks van.
0: Ferry Maat presenteerde hem.
2: Oké. Okay.
0: Dus.
1: Ferry Maat.
0: Nou, goed. Inmiddels.
2: Klopt.
0: Gaan we maar eens even kijken.
3: Het Lelystadse nieuws.
4: Ja, laten we gaan naar het Lelystadse nieuws. En daarvoor hebben we aan de telefoon hangen Guido Botto. Guido, goedenavond.
5: Een hele goede avond.
4: Oh, dit is echt spannend nu, of niet?
5: Ik kom net van de padelbaan af met Dennis. Nou, het valt mee.
4: Oh, dat klinkt redelijk relaxed.
2: Ontspannen potje.
0: De stress is eruit gemapt, zeg maar.
5: De stress, nou, nee. Nee, het is altijd spannend, natuurlijk. Maar ja, het is gelukkig niet de eerste keer. En het staat.
4: Ja, je zegt het is niet de eerste keer, maar eigenlijk is Lelystad Live, want daar hebben we het over. Dit is echt de allereerste editie,
5: zeker,
4: hè?
5: Zeker, ja. Allereerste editie Lelystad Live, dus dat is absoluut spannend natuurlijk. Wat gaat er gebeuren? Wat voor mensen komen erop af? Hoe bevalt de muziek die wij presenteren? En dat zijn allemaal dingetjes die spannend zijn, dat klopt.
4: Ja, en je zegt een herhaalde opzet op, dat het komt omdat zeg maar alles wat daar staat is een klein beetje hetzelfde gebouwd als Jordaan en de Polder, dan begrijp ik.
5: Klopt. Het terrein is redelijk aangekleed als Jordaan en de Polder. In die zin wel wat anders hoor. Er staan met lekkere stretchtenten, veel bankjes met tafeltjes en tafels met bankjes. Weet je, en wat gemoedelijker, wat relaxtere sfeer, denk ik. Ik weet niet.
4: Gaaf.
5: Ja.
4: En wie krijgen we dan bijvoorbeeld, want het is morgen al, wie krijgen morgen. We morgen op dat podium daar?
5: Ja, dat is wel heel erg mooi. Wij hadden natuurlijk, en dat hebben we volgens mij bij jullie gepresenteerd, André Hazes toen de tijd. Wanneer was dat? Verleden jaar denk ik alweer. Dat was wel begin van het jaar.
4: Begin van het jaar,
5: ja. We gaan Lelystad Live doen en we hebben André Hazes. Nou, dat maakten we bij jullie bekend. Maar tot 2 weken geleden werd ik gebeld door zijn management. En die zeiden van, ja, het spijt me Guido, maar André ligt er even uit. En dat was natuurlijk... hele klote, omdat je je verwacht, dat is je hoofd echt, weet je wel.
4: Maar kostte dat je een nieuwe iPhone? Of kun je dat dan redelijk snel relativeren?
5: Wel wat vloek er doorheen, maar het was klote. Maar ja, dan moet je schakelen. Ik heb Dennis meteen gebeld. Dennis is altijd, kom maar goed. Nou, dan ga je bellen. Management van Mart Hoogkamer, Gerard Joling, Robert van Hemert. Zij komen met wat alternatieven, dat bureau van Hazes. Nou, dan ga je bekijken. Zit er wat tussen, want je wil wel meteen weer een A-artiest hebben. Uiteindelijk belde het management van Yves Berendsen mij op. En die zeiden van, Guido, kunnen we een beetje schakelen in de tijd? Dat lukt wel. Uiteindelijk is het iets geworden. En dat is, denk ik, niet heel erg verkeerd.
4: Nee, dat denk ik zeker niet. Kijk, hij staat een paar keer in een uitverkochte Ziggo Dome ergens in november. Dus wat dat betreft is er heel veel animo voor
5: hem. We hebben gewoon mazzel dat het... Tuurlijk had ik het leuk gevonden om Hazes. Maar ik moet zeggen, Hazes is iets minder populair op het moment. Ik weet niet hoe het komt. De generatie is... Lelystad heeft toch liever Yves Berendsen. Dat komt. Maar goed, wie komen er allemaal?
4: Ja.
5: We hebben DJ Mick Rox, die eigenlijk de leidraad is door de hele avond. Die start tussendoor en die eindigt. Even lekker op zijn manier, even Lelystad gek maken. We hebben de Tribute of ABBA, Sandy Kandau en Mandy Huijts.
4: Ja.
5: Die lekker de ABBA-hits voorbij laten komen. Dan hebben we de band Royal Beat. Die allemaal covers ten horen gaat brengen. En dat gaat echt van het podium afspatten. Dat weet ik zeker. Heel explosief met van alles en nog wat erop en eraan. Ja, en Yves komt nog een keertje tussendoor.
4: Ja, maar als ik dit zo hoor, dan moet het een hele lange avond zijn. Want het is best een grote line-up.
5: Ja, we beginnen om 4 uur, gaan de deuren open, lekker de eetkraampjes zijn open, drankje erbij, lekkere achtergrond DJ-muziek en dan vanaf 1 uur of 7 gaan we rammen.
4: Ah, ja, ja, ja, ja, ja. En dan tot hoe laat is het feest?
5: We hebben tot 1 uur.
4: Oh.
5: Dus het wordt een lekkere lange avond.
4: Dat is inderdaad een lange avond. En stel dat ze nu aan de andere kant zitten te luisteren en denk, ja, maar ik wil hier eigenlijk ook wel naartoe. Zijn er nog kaarten te koop?
5: Zeker. Zij kunnen online op de lelystadlive.nl gewoon kaartjes halen. Of in de winkels, Kelly's, Primera en bij de Hakkenbar.
4: Oh, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk.
0: Maar hoe laat gaan de deuren dicht, om maar even zo te zeggen? Want meestal heb je dat wel, maar...
5: Ja, klopt. Heel goed. Dat doen we eigenlijk altijd. Na 10 kom je niet meer binnen.
0: Oké. Okay.
5: Ga je tussendoor naar buiten, dan blijf je ook buiten.
0: Oké, okay, dus ja, gelijk als met...
5: Lekker binnen blijven, lekker, net als Jordaan eigenlijk.
0: Ja, precies. Oké, okay. Nee, helder.
5: Dus, nee, ja, dat is eigenlijk allemaal lekker. Het weer wordt goed, het zonnetje gaat schijnen morgen.
0: Het is droog.
5: Het is droog. Ja, een graadje of 18, 17, 18.
0: Prima.
5: Ja, dat is toch top, man.
4: Het klinkt alsof jullie er heel veel zin in hebben.
5: Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Echt heel veel zin in.
4: Heel goed, heel goed. En ja, zeg maar, is dit dan ook een soort proef om te kijken, gaan we hier vaker wat mee doen? Of, om maar even alvast vooruit te blikken? Of zeg je van, nou, dit is gewoon een eenmalig iets om gewoon iets moois neer te zetten?
5: Nee, dit hebben we gedaan om eigenlijk wel gewoon een tweede feest in Lelystad te geven. Dus, en ik wil dit gewoon, we willen dit, kijk, natuurlijk, het moet allemaal maar goed gaan en het moet financieel haalbaar zijn. Maar voor volgend jaar ben ik wel weer van plan om hier vervolg aan te gaan geven. En vanuit daar moeten we gaan kijken, oké, is de vraag ernaar, hè? Willen we dit houden? Mm-hmm. Het moet gewoon rendabel zijn en er moet vraag naar zijn. Het is niet zo dat we het voor onszelf moeten doen. Het moet wel aanslaan en door kunnen gaan.
0: Ja.
4: En tussen Jordaan en nu zit 3 maanden, telde ik net even snel hardop. Dat betekent dat we, krijgen we dan 4 kwartalen? Kunnen we daar wat mee?
5: Ja, dat zou ook heel mooi zijn.
0: Of ergens een kerstfeer of zo.
5: Ja, een beetje echt een leuk feest. Een winterfest of zoiets, weet je wel. Dat zou wel heel, heel tof zijn. Maar kijk, laten we niet vergeten. Het zijn echt wel serieuze bedragen om een feest te geven. En dat is niet zomaar eventjes neergezet. En er komt gewoon veel meer bij kijken dan even leuk iets neerzetten. Wij zouden heel graag willen, maar dan zouden wel wat geld beschikbaar moeten.
4: Oh ja. Ja, dan moet het met een klein beetje hulp van Lelystad uit, begrijp ik.
5: Ja, goed, zij zijn nu ook wel willend hoor. En we zijn in die zin ook wel geholpen, een beetje met de gemeente. En die staan heel veel dingen voor ons klaar en dergelijke. Dus wij hebben een hele goede verstandhouding met hun. Mm-hmm. Ook graag dat wij dingen ondernemen voor Lelystad. Want we hebben ook wel bewezen dat we dit goed kunnen en goed doen. Als we dat zo zelf mogen zeggen. En daar zijn ze gewoon heel blij mee.
4: Ja. Ja, precies. Dus, en is het een idee dat je de mainplein koopt en dat je de hekken af en toe openzet zodat mensen kunnen betalen parkeren?
5: Nou, ik denk niet dat iedereen er blij mee is. Want wij doen overal bewonersbrieven in de deur.
4: Ja.
5: Rondom de main en aan de overkant. Mm-hmm. En daar staat dan ook mijn 06-nummer op. En vanmiddag waren we... Ja, we moeten toch even soundchecken, weet je. Het geluid gaat erin en het moet allemaal klaar zijn. Dus BTV is daar druk mee bezig. Ah, dan word ik alweer gebeld. En dan was er vanmiddag een meneer echt een... God, ik wil leren wat de pleur is. Wat zijn jullie aan het doen? Man, Jezus Christus, kan jij niet naar het vliegveld verhuizen?
0: Dat is ook wel weer mooi, zo'n reactie.
5: Wat een pleuris, Harry, zeg. En zo ging het.
0: Oh, dus fantastisch.
4: Hey,
5: na een kwartier zei hij ook wel van, nou, ik hoop dat jullie een mooi feestje hebben. Dus, weet je, ik kan me voorstellen als je... Maar ja, dit is de evenemententerrein, ik kan er ook niet van maken.
4: Ja, precies.
5: Dit is het eenmaal en wij houden ons aan onze vergunning. Ja, dat betekent dat vrijdag in ieder geval bij Lelystad Live soundchecken. En vanaf 4, zaterdag vanaf 4 tot 1 mogen we gewoon de aantal decibellen die volgeschreven staan.
4: Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar even eerlijk, was jij aan het zingen of Dennis aan het zingen, zeg maar, dat die man belde?
5: Nee, niet eens. Dan had ik het nog begrepen. Maar nee, dat was niet zo. Dat was niet zo.
4: Oké, nou helemaal goed, helemaal goed. Nou Guido, we gaan jullie echt onwijs veel plezier en succes wensen. Laten we hopen dat dit...
5: Zien we jullie nog wel eventjes, hè?
0: Wat? Ja, zeker wel.
4: Ja, zeker. Ja, dat is wel de bedoeling in ieder geval.
5: Dat dacht ik ook.
4: Kijk, kijk, kijk. Nee, we komen sowieso langs. En nou ja, laten we hopen dat dit net zo'n groot succes gaat worden als Jordaan en de Polder. En dat we dan in ieder geval al 2 feesten hebben in Lelystad. Waar die reunie wordt gewoon steeds vaker. Zo moeten we het zien.
5: Dat klopt, dat klopt. Wij gaan in ieder geval ons beste doen. Wij lopen er niet voor weg. Wij zijn er voor in.
4: Helemaal goed. Nou, dankjewel dat je even de tijd had om met ons te praten. En heel graag tot morgen allemaal.
5: Heel erg bedankt voor de tijd weer en fijne uitzendingen tot morgen.
4: Yo!
5: Doei doei!

0: anderhalf minuut. Dus ga je gaan.
1: Dank je, dank je, dank je. Nee, ik zit heel vaak in die platenbak te snuffelen thuis. Digitaal of wel vinyl of cd. En dan weet ik het niet. En dan zeg ik wel eens gekscherend van... Nou, zeg jij eens even wat dan. En dan komen ze met een bak ellende aanzetten. Hey, je mag enige naam hebben. Maar dat is allemaal muziek die ik bijna niet ken.
2: Mm-hmm.
1: Of nooit luisterde. Of en stiekem... Als ik dan ga luisteren naar een nummertje wat ze aandraagt... is dat eigenlijk best lekker. En zo ben ik... Het seizoen en het seizoen daarvoor al een paar keer gered door Mariska. Met een lekker nummertje. Ik denk van, nou, daar moet ik wat mee. En het nummertje wat ik ga laten luisteren... Ik zeg, hoe kom je daar dan een vredesnaam bij? Maar dan was ze naar de radio aan het luisteren. En iemand vroeg een plaatje aan. En voor mij zei ze dat, voor mij was het car radio. Ik denk, daar heb ik nooit van gehoord, het zal wel. En toen is Mariska gezoeken naar het bandje. En zo is zij bij... 21 Pilots uitgekomen. Ik ben het ook even gaan luisteren. En we zijn uitgekomen op House of Gold. En dat is gaaf. Ik kende het niet.

0: De twee allermooiste mannelijke stemmen gevangen in één nummer. Oftewel, This Is It, Kenny Loggins, met natuurlijk de tweede stem van Michael McDonald. En je kunt ze, vooral die Kenny Loggins, heel ernstig terug horen in alle producties zo'n beetje die Quincy Jones heeft gedaan. Met name die van Donna Summer, The State of Independence. Toen ze een achtergrondkoortje nodig hadden, was hij een van de genodigden.
1: Nederlands beste.
2: Ik had gehoopt dat je iets langer, want...
0: Zeker niet.
2: Weet je, een van onze guilty pleasures hier is die snoepautomaat.
0: Ja?
3: Ja, ja.
2: Dus ik zag net Jeroen binnenkomen met dat snoep. Toen dacht ik, oh, dat moet ik ook even.
4: Maar goed. Ja, ik sprak van de week die automaat, die was wel in therapie, hoor. Ja. Je hebt gewoon 4 weken werkloos in die hal gestaan.
2: Ja, dat is ook wat. Ja. Dat is ook wat, ja.
3: Er is geen euro in het apparaat gekomen.
2: Nee,
3: joh.
2: Nee.
0: Komt er ook niet in, hè? Nee. Het is allemaal cashloos.
3: Ja, dus,
2: Dat halen we nu gemakkelijk wel weer in.
0: Ja.
2: Maar dan moet je nog wel even werken aan de timing weer. Weet je wel, wanneer kun je eten, wanneer niet. En Jeroen is daar beter in, want die heeft tikkels liggen. Of iets wat daarvoor door moet gaan.
4: Ja. Kun je gewoon inhaleren.
2: Of is er een konijn langs geweest?
3: Dat kan ook. Die dingen kun je snuiven.
0: Gaat vastzitten.
2: Hey jongens, Nederlands beste. Hij is gewoon weer terug, hè?
3: Oh, ja. Lekker.
2: Oh, daar ben ik blij mee.
3: Lekker.
0: Al 10 jaar lang.
2: Al 10 jaar lang zit hij erin, inderdaad. En dat blijven we vooral zo houden. Ja, Nederlands beste moet natuurlijk eigenlijk... We hadden het net al even een beetje over. De beste zangers is weer begonnen afgelopen zaterdag. En ja, dan ben je toch altijd op zoek naar die parels. Weet je wel, waar komen die hits vandaan? Vaak is dat nummers die mooier gezongen worden dan het origineel. Dat kan namelijk, hè?
0: Ja.
2: Is niet altijd, maar het kan wel. En soms heb je van die parels ertussen die dan zeggen... Ja, ik ga een klein beetje aan het nummer werken. Ik ga er wat aan schuren en schaven. En dan krijg je iets anders. En het is aan jullie te oordelen wat jullie vinden van de versie van Busy. Allah.

0: Fatboy Slim en de Gangsta Trippin. En dan gaan we richting nieuws, weer, verkeer, waterstand, obligatie nieuws. Aandelenkoersen van 10 uur.
1: Ja. En dan tot zo?
0: Ja, we gaan nog even lekker een uurtje door.
2: Oh, hier.
0: Ik ga even kijken. Hebben we nog leuke dingen staan? Buiten dit natuurlijk, maar...
2: Ik zag iets met ape shit en iets met domino's.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden, is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Beyoncé en Jay-Z en Ape Shit.
1: Ja. Is dat ook zo bedoeld? Apenpoep?
0: Geen idee. Ik ga er geen opmerking over maken.
2: Nee, ik ook niet, trouwens. Nee,
3: krijgen we nu dan Green Day met iets van Dookie?
0: Dat zou kunnen. Voor het bloeden? Of, Zou kunnen. Wat ook nieuw is...
4: Nummer 1.
1: Ja, dat is de jingle van vroeger.
0: Ja.
1: Van lang, lang vervlogen tijden.
0: Nee, dit is de tune van de tipparade.
1: Ja, van...
0: Radio Veronica op Hilversum 3.
1: Oh ja.
0: De Vrijdag.
1: De Vrijdag.
0: Gepresenteerd door Edwin Evers.
1: Kijk, die vandaag weer op de radio was bij 538. Ja. En over Veronica hebben we ook een leuk verhaal. Ja, maar goed.
0: 538 is natuurlijk de oude middengolffrequentie van Veronica.
1: Eigenlijk wel, hè.
0: Het is en de 192.
1: Ja. Hey, de nummer 1. We pakken gewoon ieder jaar...
0: Jaar was dat nou?
1: Pakken we nou. En deze is heel makkelijk. Want deze is mij gesouffleerd door René op de dag dat ik 40 werd. Want hij kwam met een singeltje aangelopen. En hij zei, ja, op de dag dat jij geboren werd... stond dit op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het uitdraadje van de top 40 had je er netjes bij gedaan. Dus het, het moet nog opgehangen worden bij mij. Maar,
0: je bent verhuisd.
1: Ben verhuisd.
0: Ja, ook 3 huizen verder.
1: In mijn vorige huis hing die aan mij tegenover mijn bureau. En zag ik hem dus iedere dag. En zo'n soort plekje...
0: Zo ligt hij in de la.
2: Dat is slecht.
1: Maar ik zweer, we gaan hem weer ophangen. Dat komt echt helemaal goed.
0: Bert is vet, mij.
1: In 1981.
0: Oh, was dat het?
1: Op nummer 1 stond ergens in oktober Anita Meijer met Why? Tell me why. When

0: ZZ Top en Tash.
1: Heerlijk.
0: Hey, 1975.
2: Het zijn die mannen met baarden die langer zijn dan jouw sikt.
0: Niet meer.
3: Nee. En er was er eentje zonder baard.
0: En er was één zonder baard en die is vorige maand ook overleden.
3: Maar die heette wel Beard.
0: Ja.
2: Ja, dat compenseerde het met zijn naam.
3: Ja, precies. Ja,
0: Frank Beard.
1: Drummert.
0: De enige die er nog is, is de gitarist.
3: Ja.
2: En die heet?
0: Die, ja, ik kom er even niet op.
2: Beardloos.
0: Nee, niet Beardloos. Kom ik zo wel weer op terug. Eerst maar eens even over bruggetjes gesproken.
4: Hi-ha! Jelly Classics!
3: Ja. Kan niet anders, toch?
0: Nee.
3: Kan niet anders. Mijn favoriete bandje, Red Hot Chili Peppers.
0: Oh.
3: Vond ik toch wel belangrijk om die maar eens mee te nemen.
0: Mm-hmm.
3: Heel dank voor jou dat jij... dat in tweede uur ook nog even deed. Ik kijk heel erg uit naar volgende week welke je dan als eerst hebt. Dit is heel lastig kiezen. Want ze hebben de afgelopen 42 jaar ontzettend veel muziek gemaakt. Heel veel bekende nummers, maar ook heel veel onbekende nummers. Zeker bij het grote publiek. Ja, dit begon gewoon als een gedicht. En producer Rick Rubin die heeft gezegd voor het album van Blood Sugar Sex Magik, hier moet je echt wat mee doen. Dit moet je omzetten naar muziek. Dus die jongens zijn keihard aan de slag gegaan. En die hebben er gewoon dit van gemaakt. Ja, gewoon fantastisch.

0: denken.
1: De Flevo-schijf van deze week. Vee en contactloos. Oftewel gewoon betalen met je telefoon. Dus dat.
2: Pannenkoek.
1: Ja, snap dat dan. Ja, dikkie dik. Hey.
3: Wat?
2: Nee, dat heb ik niet.
1: Jeroen is van het cashgeld.
3: Ja. Is nou die Flevo-schijf?
2: Och, kak. Vergeet.
1: Nee, nee. Ben je er 3 weken uit geweest, hè? Nee, nee.
2: Ja, adem in, adem uit. Ja. We doen zo'n beetje om de 3 uur, een week lang...
1: Een plaatje draaien.
2: Dat plaatje draaien. Omdat we die eigenlijk stationsbreed willen supporten. Een hart zeker. Onder de riem steken, ja. Noem het allemaal maar op. Op zaterdag, rond de klok van 4:30... wordt die op Muziekplein weer bekendgemaakt.
1: Zeker.
4: Soms ik zou iets altijd wat eerder in tunen.
2: Ja. Toevallig net niks.
1: Nee.
2: Maar dat dus. Dat is de Flevo-schijf.
1: Oké, okay. Helder.
2: Ja, toch?
5: Het Lelystadse nieuws.
1: Ja, het hele Lelystadse nieuws. Maar dan moet ik dit even laten horen. En dat is een tune.
3: Ja.
1: Van Veronica.
3: Dat is een tune van Veronica.
1: Een tune, een van de vele die ze hebben.
3: Ja. Mm-hmm.
1: Maar wat is dan het linkje, Matthijs?
3: Nou kijk, een aantal weken geleden kwam ineens bij Radio Veronica de oproep... denk jij dat je mijn vervanger kan zijn? Dat zei Gerard Ekdom. En uiteindelijk besloot ik om mee te doen aan dit avontuur. Ik dacht, oh ja, dat lijkt me wel leuk. Ik had wel wat overtuigingskracht nodig voor sommige mensen. Maar uiteindelijk dacht ik, oh ja, dat is echt heel erg leuk. En dit gaan we doen. En dan kreeg je dus opdrachten. Dus ik kreeg in de mail de opdrachtje nummer 1. En dat was, plaats deze foto en haal zoveel mogelijk likes daarbij.
1: Met minimaal 300.
3: Ja, minimaal 300. En je, hebt 3 weken de tijd om die 300 te halen.
1: Ja.
3: Toen dacht ik, ja, dat is een battle. Die wil ik graag aangaan. Nou maken we natuurlijk radio. Dus we hebben natuurlijk wel eens wel... het netwerk is wat groter. Dus ik was zo vrij om dat hele netwerk aan te spreken.
1: Ja, en zeg, toen jongens, had ik zoiets van, dan hoef ik niet meer in te sturen.
3: Alsjeblieft, jongens, help even. Jij hebt inderdaad, René, ook nog even nagedacht over...
1: Toen zag ik dat jij het hele netwerk al gebruikt had. En ik dacht, nou, dan hoef ik het niet meer te doen.
3: Sorry. Sorry.
1: Bij deze.
3: Geslaagd missie. Dus gaan we door naar ronde 2.
1: Hatsé.
3: Superleuk. Berichtje gekregen, Veronica, gefeliciteerd. Ja. Je bent door naar ronde 2. De opdracht luidde in dit geval... Er komt een intro, die is van Radar Love... 47 seconden. En in die tijd moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. En zorg dat je dan strak tegen de vocalen aanpraat. Hè? Dus de intro helemaal dicht praat, zoals dat in vakterm heet. Afijn, toen dacht ik, ja, hoe kunnen we dit het beste doen? Even met René contact gehad. Want ik dacht, ja, dit toch wel even... zeg maar in een uiterste poging... waarin wij gaan proberen om samen naar Radio Veronica te gaan... was overigens helemaal niet in hun plan. Maar we hebben dat een beetje van gemaakt, hè, René?
1: Ja, we draaien de plannen hier op vrijdagavond ook altijd om. Dus
4: ja, in principe past het bij het werk. Gewoon eigenwijs zijn.
3: Dus wij hebben gewacht. De deadline was gisteravond 23:59.
1: Oei.
3: We hebben gewacht tot gisteravond 19:30... Want we dachten.
1: Ja, ik zat natuurlijk dinsdag en woensdag in Duitsland. Dus dat was heel lastig sturen ook.
3: Precies.
1: Dan.
4: Dus kan dat niet contactloos?
1: Nee, dat niet.
3: Wij met z'n tweeën hier de studio in. En wij hadden het opgenomen, maar ook zo met beeld. En je ziet de tijdticker lopen. En je ziet alles, zodat je kan zien dat we het echt, zeg maar, een soort van live opnamen. En dat het niet knippen en plakken. Want het makkelijkste is, dat weet iedereen in Radioland... die neemt een stukje tekst op en je legt hem tegen dat andere nummer aan... en dan kun je prima overgangetjes maken.
1: Ja, dat is heel makkelijk.
3: Dat is eigenlijk heel makkelijk in techniek, weet je wel.
1: Ja.
3: Dus wij wilden laten zien dat we het echt, dat het echt, echt, echt kan. En dat hebben we vrolijk ingestuurd gisteravond. En vanochtend kwam daar de bevestiging. Dankjewel voor je mooie intro. En jullie doen nog mee. Weet je wel dat? Het wordt nu beoordeeld. En in de komende periode hoor je...
1: Ja.
3: Wat de volgende opdracht is. Er komt een opdracht 3, jongens.
1: Dat is gaaf, hé.
3: Maar die opdracht 3 is denk ik niet in deze studio.
1: Dat maakt mij niet uit. Ik ga wel staan wel een keer vroeg op.
3: We gaan wel vroeg opstaan.
1: Ja,
3: hè?
1: Dat doen we wel een keer.
3: Ja,
1: dat
3: doen wij wel, joh. Ja, en ik heb gekeken, het is goed bereikbaar voor ons.
1: Ja, het zit in Amsterdam. Zeker, ik weet waar ze zitten.
3: Ja.
1: Ik weet precies waar ze zitten.
3: Nou, we kennen Carpool.
1: Het is 47 minuten rijden.
3: Ja, precies dat.
1: Zitten ze in een van die torens, of niet? Nee, ze zitten aan de oostkant. Aan de oostkant. Ze zitten Weet je waar het kantoorpand zit van die Amsterdamse krant?
2: Ja.
1: Daarachter zitten ze.
2: Oh.
1: Daar.
2: Oh, ja. Ietsje verder.
1: Dus dat is 47 minuten rijden. Dus je kunt via de tunnel of je kunt via Amsterdam Zuidoost rijden.
4: Maar goed aanrijdbaar.
3: Ja. Goed aanrijdbaar. Dus met alle plezier hoop ik dat wij van de week daar een bericht over kunnen verspreiden. De wereld in waarin we zeggen wat we mogen gaan doen. Nou, en ik hoop zo dat ik samen met René mag. Dat ze zeggen, oh die intro, dat was echt leuk. Dat hebben jullie creatief gedaan.
1: Neem die technicus maar mee.
3: Neem die gast maar mee achter de knoppen, weet je wel dat.
2: Ja.
3: Dus op hoop van zegen. En heel eerlijk, wij wisten dat ze vanavond zouden luisteren. Dus welkom, lieve mensen van Veronica. Leuk dat jullie al de hele avond aan ons luisteren. Dus laten we hopen dat dit avontuur resulteert in 18 september... 1 uur radio maken met René en Matthijs bij Radio Veronica. Waarbij we Gerard Ekdom even wegsturen.
2: Ja.
4: Nee, hij staat erbij.
1: Ik ga hem wegsturen. Want ik
2: wegsturen.
1: Alle info uit hem trekken.
3: Nou, ik ook off-air. Nee, we mogen inderdaad heel even zijn programma overnemen. Hij blijft inderdaad gezellig bij. Althans, dat hoop ik ook. Want de vorige keer dat ik hem zag, dat was echt... ik had me nou onwijs verheugd. Ik werkte bij AVO... We hebben een minuutje? Wel, hè?
1: Ja, hoor.
3: Ik werkte bij AVO Droom. En ik zag op mijn callsheet staan van... Oké, er is een feest, een afscheidsfeest van een van de radiohelden... zeg maar, in het vertrekgebouw bij AVO Droom. Ik werkte daar en ik dacht, daar moet ik naartoe, hè. Daar zijn alle mensen van de radio. Dat is fantastisch. En toen dacht ik, laat ik even kijken op een andere plek. En toen liep ik langs de parkeerplaats. En toen zag ik die kenmerkende auto van Gerard Ekdom staan. Hij heeft een hele mooie, bijzondere auto, waar hij al heel lang in rijdt.
1: 4 ringetjes.
3: en in ieder geval, die stond daar. En toen dacht ik, Gerard Ekdom is er. Als ik hem zie, dan ga ik hem vragen hoe ik bij de radio kom.
4: Ah, het voordeel is, jullie kunnen elkaar in de ogen aankijken.
1: Ja, je kan levelen met hem.
2: Is hij ook 1,49?
1: Ja?
2: Sorry.
3: Fijn. Ik kom
4: daarom doet hij het ochtendprogramma.
3: Dat pand binnenlopen en ik dacht, oké, dan moet ik dus even scannen door de ruimte waar hij is. En ik loop die deur binnen en hij kruist mij. Zeg maar door die deur ook gewoon. Dat je denkt, oh, dat was veel sneller dan ik dacht. En op dat moment dacht ik alleen...
2: Morgen.
3: En hij zei, hoi. En ik en toen liep hij weer door. En toen dacht ik, shit.
1: Dag meneer Ekdom.
3: Dit was hem.
2: Kansloos.
3: Ik was starstruck. Ik kon helemaal niks. Ik was gewoon
4: toch ben je door.
3: Ik voelde me zo'n zendmast waar niks gebeurde.
2: Ja.
3: Dus...
1: Ik heb hem één keer ontmoet. En dat was tijdens de top 2000 destijds toen nog. Toen deed hij de ochtendshow nog op 2. Ja. En de top 2000 ging ik natuurlijk elk jaar naartoe samen met mijn jongste. En daar presenteerde hij op een gegeven moment een keer een soort van pubquiz.
3: Ja.
1: In de tent buiten. En daar stonden wij ook bij. Ik denk, ik hou je in. Want ik kon al antwoorden geven. Ik denk, niet doen. Geef andere mensen ook een kans.
2: Dat had ik dus echt niet gedaan.
1: Jawel, jawel. Mijn jongste was toen net aan het puberen. Die vindt dat dan echt wel of een beetje...
2: Dan gaat hij lekker de hele avond patat eten. En dan kun jij gewoon lekker je ding doen.
1: Jezus, dus dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb hem daarna wel gesproken. En we zijn even op de foto gegaan.
3: Oh, leuk. Dus,
2: geinig.
1: Dat is wel leuk.
2: Dat is geinig.
1: Ja.
2: Ja, dus
1: wie weet.
2: Het is een soort van spannend voor jullie.
3: Zo. Of het spannend is.
2: Toch?
3: En bij deze ook een oproep. Als er dus volgende week iets komt waarbij ik alle mensen en hun stemmen nodig heb, alsjeblieft, doe mee.
1: Ik weet één ding zeker. Stel dat het doorgaat en dat wij die kant op mogen. Dan kan ik net zo goed ervoor een nachtprogramma gaan presenteren. Want slapen doe ik zo niet.
3: Nou, alle vroegte 6 uur 's ochtends, vriend.
2: Als jullie willen stemmen.
1: Ja.
2: Doe dat dan even. Stuur een sms naar Matthijs.
3: Nee, dat is nog niet. We moeten wachten.
1: Oh, Matthijs,
4: eerst opdracht 3.
3: We wachten nog even tot de opdracht. Maar eerlijk is eerlijk. Echt,
2: fingers crossed.
3: Het is super lief hoe alle mensen met ons meeleven.
2: Ja.
3: He, gisteren ook. Gisteravond hebben we het opgezet. En in technische termen is dat helemaal niet handig voor social media om dat te posten. Maar we gaan echt door het dak heen qua views.
2: Ja, heb je al 4 sms'en gehad?
3: Sms'en?
4: Ja, ho, hij loopt iets achter.
3: Ja, iets. Oh ja. Abba is uit elkaar.
4: Alweer.
1: Wat?
3: Maar goed, dus het is super lief hoe iedereen meeleeft. Dus iedereen die al meedoet, onwijs bedankt.
2: Ja.
3: En iedereen die niet meedoet, alsjeblieft doe ook mee. Want we konden wel eens jouw stem heel hard doen.
1: Een duim voor ons.
2: Ja. Kost €1,75
3: per
2: sms naar 1803.
3: Dat was vroeger toen Arnie nog in goede tijden zat.
2: Ja. Wie?
1: Arnie.
2: Arnie.
1: Nooit gezien.
2: Laura.
4: Ja, en Ludo.
1: Goed.
3: Hoi, ik ben Rick en ik kan mijn motor rijden.
1: Heerlijk. Ik heb geen idee waar jullie het over hebben.
2: Nog muziek, of niet?
3: Nee?
1: Ja, nee, ik heb geen idee waar jullie het over hebben.
3: Oh, ja. Nou,
4: zaterdagochtend.
3: Daar is Waylon ontdekt. Even tussendoor.
4: Ja, met zijn cowboylaarzen.
3: Ja.
4: En zijn hoed. Is die ontdekt?
3: Ja.
1: Bij die zat ook bij Holland's Got Talent.
3: Telekids. Is je begonnen?
4: Oh, zeker.
1: Ja, maar dat keek ik niet. Was ik toen
3: Harry
1: al oud voor.
3: Is de aller... Ken je dat niet?
2: Nee. Nee, alsjeblieft niet.
3: Harry de Hengst. Hij heeft die tune ingezongen.
1: Zeg maar helemaal niks.
2: Nee, jongen.
1: Nee, echt. Ik heb nooit van mijn leven überhaupt Telekids gekeken. Nooit. Nooit gezien. Ik deed andere dingen op zaterdagmorgen.
2: Ik ook.
4: Ja, boodschappen.
1: Ook soms.
3: Ja, dat
1: soms. Soms. En meestal toen werkte ik vol in de horeca, dus meestal sliep ik gewoon nog.
2: Ik niet.
1: Ja, ik wel. Meestal, hè? Meestal. Maar goed.
3: Jij deed de horeca. Muzikant, hè? Maar... Die hebben ook een bepaalde dingen hoog te houden.
2: Juist.
1: Ja?
2: Ja?
1: Stukje muziek. The Ballad of Jesse Lamb. De Bloodhound Gang. Hier. Op Radio Lelystad.

0: Ja, lekker dik lekker. Hoor.
1: Ho. Doe je
2: echt zo lekker. Ja. Staand eind ook, maar...
0: Ja.
2: Gewoon,
0: ja, maar staand eind is altijd beter dan fade-out.
2: Ja, nee, nee, dat, ja nee, ik heb onlangs wat muziek gehoord.
0: Fade-out zijn luie muzikanten.
1: Weet je wat ik altijd tof vind?
0: Nou,
2: maar halverwege stoppen en...
1: Oh, we gaan toch door. Nee, de cha-cha-cha.
0: Ta-ta-ta.
1: Ja.
0: Dat is ook een staand eind, toch?
2: Ja.
1: Ja, dit is absoluut staand eind.
0: Ja. Want ik vind een fade-out vind ik zo'n drama.
1: Nee, niet.
2: Nou, ik heb van de week wat fade-outs gehoord en zat je anderhalf minuut naar fade-out te luisteren. Dat is niet.
0: Dat is ook niet handig.
1: Ja,
0: ook niet
1: radio. Dat ligt aan de technicus. Die kan dan niet, gewoon niet knippen.
2: Nou, nee, je hebt ook een technicus die halfweg in slaap valt en oh wacht even, toch nog. Ja, dat zat toch nog een stukje in.
0: Ja, die heb je.
1: Dat ze wakker schrikken. Dat ze die kruif hier omhoog gooien. Ja.
2: Of die gewoon denken, jongens, hallo, de piepers staan klaar. Ik moet naar huis.
0: Daar heeft Elvis last van gehad met een van zijn nummers. Dus, maar goed,
2: heerlijk.
0: Nieuw in de show.
3: Hoe? The Rockfold.
1: Ik heb zoveel in die kluis liggen.
2: Joh.
1: Ja, en van hele bekende naar ietsje bekende en wat minder bekende. En of te vergeten, of noem ze het maar op. Voor mij is deze, die je nu bijna mag gewoon gaan instarten... een van de allerlekkerste die ze toch gewoon hebben gemaakt. Eigenlijk. Hij is al wat ouder... Hij is een tikkeltje hard.
4: Een tikkeltje.
2: Dit kunnen ze.
1: Dit kunnen ze. Een van mijn lievelingsnummers van ze. Guns N' Roses, You're Crazy.

0: Clouseau en Domino of zo. Dat vond jij de mooiste, hè?
1: Allermooiste nummer. Allermooiste. Als je hoort die eerste, je hoort die piano en dan denk je, oh, dit is belangrijk, er zit urgentie in. En dan gaat hij zingen en dan zingt hij dwars door alles heen. En dat vind ik zo mooi, als je dat kan, hè?
0: Nou ja, ja.
1: Ja.
0: We gaan morgenavond zijn ze er weer. Beste zangers.
1: Ja, dus dit nummer denk ik niet. Maar...
0: Nee, want we krijgen geen Clouseau-liedjes meer.
1: Hey, precies, dat hebben we al gehad.
0: Dat hebben we al gehad, inderdaad. Dat was afgelopen zaterdag. Ik ben heel benieuwd wie het voor wie het
1: wordt. Waar hoop je op? Waar hoop je op? Zeg maar, wie dan de hoofdact is? Waar
0: waar ik wel heel benieuwd naar ben, zijn de vertolkingen van de nummers van Busy.
1: Ja, want niemand
0: wat de rest daarmee gaat doen.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Want hij is natuurlijk een beetje rapper.
1: Ja.
0: En zij zijn allemaal minder rap. Dus ik vraag me wel af wat dat voor hertalingen, vertalingen...
1: Ja, of gewoon zijn favoriete zanger, weet je wel? Dat Why Tell Me Why van Anita Meijer is.
0: Dat vind ik dan vind ik te makkelijk.
1: Ja, maar het kan wel.
0: Ja, het mag, maar ik vind dat te makkelijk.
1: Ja.
0: Dus ik denk, dat moet er eigenlijk op een andere manier kunnen. Maar goed, dat is gebleven.
2: Terug in de tijd met de Classic Sunday Sneak Peek.
0: Ja, de Classic Sunday Sneak Peek. Met andere woorden, elke zondag is hier op Radio Lelystad van 12 tot 6 in de middag de Classic Sunday. Met van 12 tot 2 René van Elst, 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan Staphorst. 5 uur ben ik er. Mag ik het hele gebeuren af gaan sluiten. En wat gaan we daarin draaien? Nou, wat ik aanstaande zondag ga draaien is afkomstig van de allereerste cd die ik kocht. Dus alweer een tijdje terug. 1988 hebben we het over.
1: Zo.
0: Dus dat is een tijdje terug. Met mijn gulden. Eerste cd-speler. Van heel veel vakantiewerkcentjes gekocht. Het was een Yoko. Kent u dat merk nog?
3: Ja!
0: Dat.
1: Was het een Ono?
0: Nee, een Yoko. En dat gekke ding heeft het gewoon 8 jaar volgehouden. Zonder problemen. En dat was echt. Yoko was echt een merk. Als je geen geld had, kocht je dat.
1: Ja.
0: Het klonk 9 van de 10 keer niet. Maar dit ging toch op een versterker met een equalizer ertussen. Dus ja, prima. Dat kon wel. Dat heb ik na de hand ruimschoots goed gemaakt met andere cd-spelers. Maar dat was mijn eerste cd-spelertje. En wat had ik toen gekocht? Ik had het album gekocht van Sam Brown. En daar stond 1 heel grote hit op. En dat was deze, Stop. En later hebben we haar nog teruggezien in de achtergrondkoor bij Pink Floyd.

0: Should Be Better. Oh, Lessons in Love, level 42.
1: Gewoon omdat het kan nog even, hè?
0: Ja, zeker. Inmiddels komen we gewoon bij de laatste aan van vandaag.
1: Hè?
0: Nou, ja, het zit er weer op.
2: Volgende week. Vanavond.
0: Volgende week zijn we er gewoon weer. Zometeen na 11 uur hier op Radio Lelystad op Moondance.
1: Oh.
0: Dus blijf lekker luisteren. Wij zijn er.
1: Zal Marcel leuk vinden.
0: Wij zijn er volgende week weer.
1: Ja?
0: Zeker.
1: Oh?
0: Ja. Ik laat je achter met Sommieu. En tot volgende week, zouden we zeggen.
1: Ciao.
0: Bye. Volgende week vrijdag, 8 uur.
1: Hoi. Tot dan.
0: Dag.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.